0: Du hast eingeschaut in das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm schlug Prediger Reimer auf mit dem Buch Amos im Alten Testament, wo wir sagen, dass ein Part von seiner Prophezeiung wird in Erfüllung kommen, um eng von dieser Genodentit, wo wir nun bei ihnen leben. Von der fängt Prediger Reimer an mit dem zweiten Petrusbrief im Neuen Testament und er wird hauptsächlich der Einleitung haben für diesen Brief von der. Ich lade nun weiter alle ein, eingeschaltet zu bleiben in das Programm. Wir wollen sagen, dass das zweite Petrusbrief war sehr praktisch ist für uns dagtägliche christliche Leben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein und für jeder Torhörcher. Amen. Hier ist Vater Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Dies Brief ist von Simon Peter. Das ist uns beschrieben in 2. Petrus, das 1. Kapitel, 1. Vers. Das sind eins, die dit verschmieden wollen, mehr als ein anderes Neue Testament Buch. Evangelische Schiele, trotzdem, hat dies Brief genug geacht, dat wie nicht twijfelen brücken, dat Petrus den schrijven deed. Während die eerste jaren in de gemeente zijn die vraag eerdermal ver of ze tweede Petrus mag die andere schriften met insluiten zullen. Eén je nemen tweede Petrus aan, anders meten dat ontzien, nog anderen wisten niet waar ze stonden. In mijn onrechten neem ik weinig tijd nog te vragen wer de Bibel geschreven heeft. Ik zie bekend met de vrouw die Schiele verbrengen, wat 2 Petrus aanbelangt. Wanneer ik dat in betracht neem, zie ik toch zeggen dat Petrus de schrijver is. Daar is genoeg bewijs en alleen van boete dat 2 Petrus een poort van God zijn woord is, en dat is voor mij genoeg. De eerste kerk en de kerken voorders geloofde dat 2 Petrus echt weer. Deze verse nog vertaalde woordelijke vers van dit brief. Daar zijn persoonlijke ervaringen erwähnt, zoals 2 Petrus dat 1 kapitel 13 en 14 vers, en dan ook de 16e met 18e vers, en dan ook dat 3 kapitel 1 vers. Dit is voor mij ohne bedenking een bewijs dat dit brief van Simon Petrus hergekomen is. Petrus schreef dit brief ongeveer 66 jaar na Jezus Christus zijn geboorte. Bald nadem starf hij als een martier, en dat is aangeduid in 2 Petrus, het 1 kapitel, 13e en 14e vers. Daar zijn opvallende eenlijkheden tussen 2 Petrus en 2 Timotheus. Beide brief geven een warning op aanspelje weg. Beide apostels stralen de valse leer ver, die in ere tijd de aanvang hadden.

Dat is een chantnis, en niet bloos aan Jezus je leven, maar ook Christus chana. Valse leer is een poort van ieder geslacht en de geschicht van de vergangenheid en de christelijke gemeente vast. De apostel had door jegen gewoond, God heeft ons ook door zijn woord gewoond. Door is goede rood dat de apostel Johannes ons heeft, wanneer wij ons in zo'n stad vingen. En in 1. Johannesbrief in dat 4. kapitel, heeft hij ons den weg der gewoond wie de valse leer onerkennen kennen. En de eerste 6 vers wordt hij ons dat erklaren. We moeten de juiste proeven en zo ook de lied die de valse leer brengen. We moeten uitvinden of de werkelijk leren zijn die van God geschikt zijn. Zonder de besteden dat ze jettelijke leren zijn, zijn niet immer alle acht. Johannes heeft ons de proef hergesteld. Hij zegt, jeder juist die bekend dat Jezus in vlees gekomen is, is van God. En jeder juist die niet Jezus bekend, is niet van God. Dat is 1. Johannes 4, 2. en 3. vers. In vlees gekomen is, wat is met dit met een gesloten? De Bijbel zegt, er zijn meerdere dingen die wichtig zijn. Daar is eerstens dat Jezus van een jonkvrouw geboren werd. Dat meint dat Jezus God is. Maar hij is als een mens van hemel gekomen. Hij had niet een zinde natuur. Hij weer een mens en alle wij buiten zind. Met menselijke feilingen, zoals honger, daarstig zinnen, meid worden, getest worden, zorgen hebben en veel meer. Weer hij God bekend. Maar zind had hij China. Dit is in Hebreeën 4, 15 en Lucas 2, 51 bij 52 klaar gemaakt. En dat wordt gezegd, en wie haar niet een hoge priester, die niet metlieden kan met onze zwakheden, zijn te mol hij in allem kracht zoals verzacht worden, als wie zijn, op een zin. En dan in Lucas, hij jinkt met aan en Nazareth, en wie aan onje doen. Ober zijn moeder neemt al die zaken te hoort. En Jezus was hem alle, en wees het, en God en mensen hadden gevallen aan hem. Andere schriften stellen dat zelf het weer. Galaten 4, de 4e en 5e vers, Lucas de 2e kapitel 4e en 6e vers, en ook de 10e en 12e vers. En wieder, niet bloos in je boord ohne de zinde natuur, ober Jezus leeft en leven dat zindloos weer. Hebreeën 7, 24 bij 27, en dan ook Matthäus 3, 16 en 17, en dat 17e kapitel de 5e en 6e vers. Zo'n zinloos het leven, moet dat mogelijk dat Jezus zijn leven als een opfer geven kan. Hij starf op een kruis aan zijn zinde te betalen. Johannes 1, 29. In Hebreeën, dat 10e kapitel, de 11e en 14e vers, lezen we dit. Aan ene hand staat de priester dag voor dag en denkt. Een opfer voorkent dezelfde slachtoffer, die niemals kennen, die zin wegnemen. Maar aan de andere hand, deze heeft één opfer voor zin gebracht en heeft zich voor immer doorgezet tot God zijn rechterhand. Een lood van door bij zijn vriend aan zelen tot een voetbank gemaakt worden. Dan door één opfer heeft hij die geheiligd worden voor immer volkomen gemaakt. Dat loon dat de zin toont als hij dood. Jezus heeft zijn leven aangegeven, welliglich, en heeft den loon betaald, en heeft de dodes strijd gewonnen. Zo zegt de schrift, in Rema 6, 23, in Johannes 10, 17, 18, zo wordt het gezegd, dan dat loon dat de zin toont als de dood, over God zijn gof is dat eeuwig leven der Jezus Christus, ons Heer. En dan Johannes 10, daarom heeft mijn vader mijn leef, wist ik mijn leven hand leid dat ik dat water opneem. Tienen neemt dat van mij weg, maar ik leid dat uit mijzelf doel. Ik ha de volmacht dat hand te leiden, en ik ha de volmacht dat water op te nemen. Dit bevel heb ik gekregen van mijn vader. In Hebreeën 2, 14 bij 15 is dat zelf weer vergesteld. Wieder, hij kon niet am graf blijven, hij moest opstonen. Hij is de levende heiland. Hij kan nu eeuwig leven geven te alle die aan hem leven.
Johannes 3:16.

Want we dat aannemen dat Jezus in vlees gekomen is, dan is dat ook nodig dat we leven dat hij opgestanden is. Jezus zijn sterven is voor alle mensen, maar de redding is bloos verslagzaam voor den die in Jezus leven. Hecht wat de schrift zegt in 1 Johannes, 2 kapitel, de 2 vers, en dan ook Johannes 5, 24. En hij zelfs is die, derg dem aan zijn zinde verzengd zijn, maar niet bloos aan zijn zinde, maar de ganse welt ere. Johannes 5, 24. En waarheid zei ik jun, wer mijn woord hiert en dem je leeft die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en komt niet aan je recht, maar is van dood tot leven gekomen. Also, wanneer een bestedigt dat hij een leraar of prediker van God is, dan heb je vragen, wat leefst u van Jezus Christus? Wer is hij? Je moet hem entweder aan aannemen of afzeggen, opverlotend aan de antwoord die hij geven wordt. Zeg maar. De Heer Jezus zei, en dit is dat eeuwig leven, dat zij die eens je ware God en Jezus Christus, die du geschikt hast, mochten kennen, dat is Johannes 17, 3 vers. We moeten Jezus kennen, niet bloos van hem weten. Ik heb van een prediker gehoord, die een kerk aanvangen wil onder de naam God of Christus. Dat is domheid dat iedereen zo'n doen wordt. Een mens kan niet christelijk aanvangen dat Christus uitsluiten wordt. Dat verzeker is eindelijk door een verspij te baken aan een vers. Wanneer je een Christ bent, dan moet je ook Christus kennen. Daar is een grote onderscheid tussen Jezus werkelijk kennen en bloos met hem bekend zijn. De hoofdtekst in deze brief, 2 Petrus, is niet bloos van de valse leer, maar ook dat wat ons schutz wordt zijn, een kennis. Van waar zal zo'n kennis komen? Petrus zegt dat kan bloos van God zijn woord komen. Zodat de kennis van God zijn woord komt, is dat dan ook nodig dat we regelmäßig God zijn woord lezen en studeren. Als zoten Jezus in de wildnis proef te verleiden, bracht hij, zoten, de schrift dat voor zich te brengen. Matthäus 4 zas, en zoten zei te aan, wanneer du God zien zijn best, dan hups van hierof, dan dat staat geschreven, hij wordt zijn engel bevel geven, wegen die, en die worden die op ere hang drogen, dat du diene feit nicht aan een steen steekt de worst. Op Jezus bracht de schrift den rechte weg, en je wan den eeuwenhond. We moeten God zijn woord en eerens kennen, wanneer we even de valse leren je wennen willen. We moeten onze gedanken met God zijn woord opvallen en we moeten God zijn woord ons ganse leven dichttrekken laten. Dat geeft ons dan een nieuwe antwoord tegen de valse leren.

2 Petrus 1:19, en wie ha dat profetische woord nog zekera. Als we zitst u, mijn vriend, dat christelijk het leven is veel meer als een geboorte, dat is een valse, een ontwikkeling. De sleutel tot dit brief is de laatste vers. Over vast en ons Herren Heiland Jezus Christus ziene genood en erkentnis. Am je heet, alle heerlijkheid. Amen. Dat is 2 Petrus 3:18. Wat is gemeend met een Christus valse? Valse als een persoon is veel meer als bloos kerpelijk valse. We moeten ook een benemen en denken valse. Een korse mens die 32 jaar oud is, zal zich niet als een 2-jarige kind verhouden. Je zonder lied worden in alle wegen opgeboet. Dat is ook zo met een Christ. We leren jettelijk te denken wanneer we God zijn woord studeren. In Rijmen, de 12e kapitel, 2e vers, zegt Paulus dat onze gedanken worden niet gemaakt wanneer de Heilige Geest in ons regeert. Dat is niet mogelijk slechte gedanken weg te houden. Oba, we kunnen ons terugtrekken van slechte woorden doen. Behoud dat gedanken worden zich schließlich no woorden wengen. Ohne twijfel moet we in ons benemen opwassen. De Heer Jezus moet wat we doen en wat we zeggen lenken. Dat is Colosser 3:17. Dat niet het leven dat Christus ons geeft heeft, wordt alles anders wanneer we ons aan gans aangeven. Ik dank de Heer zeer dat veel lied zich bekeerd had door mijn dienstamt. Ze hebben God zijn woordje geheerd. Maar werkelijk, am Anfang weer mijn zin dat ik de Christen God zijn woord wil onderrichten. Mijn arbeid besteedt in de Christen van de biblische maal een echte geestelijke nodiging te geven. Mijn vriend, je worden niemals voor God leven in deze donkere dag, wanneer je God zijn woord niet leren worden. Dat is de Petrus thema. Petrus brugt je wisse weer en bij brief. Dat woord kerstelijk en dat woord geloven. Maar dat woord kentnis is in deze brief uitbenemend en wordt eermaal in verschillende wegen gebruikt. Valse leren zeiden ze hadden bijzondere kentnis van verstorkene herkomsten. Jezus Christus kentnis, zegt Petrus, is echte kentnis. Ik wil die eenvoudig des brief nu afdelen en deze punten brukken om de waarheid ver te brengen. En dit is vielleicht niet bijzonder interessant, maar dat is voor zonen die gelijke aan te delen, dat ze weten hoe ze zijn, is dit wichtig. Eerstens, een aanhang christelijke genoot brengt verzekering, dat is de eerste 14 vers en dat eerste kapitel. De volle erkentnis van God en van Jezus, ons Heer, is de grond op hun christelijke karakter geboet is. Dan tweedens, de Heilige Schrift volmacht is bewijs van bevoordigde woorzaaiing. 2 Petrus 1:15-21. De Heilige Schrift geeft licht dat we in donkere dag acht geven kennen. Dan derdens, valse leer die de valse leren in hen gebracht ha, 2 kapitel 1:22 vers. De kerk moet zich tegen valse leren heiden, niet valse profeten. Vierdens, de staling aanbelangt Jezus Christus in terugkomen. Een proef. De valse leren, dat derde kapitel, eerste vijf vers. Vijftens, voor de welt en God zijn plan. Derde kapitel, 5-13 vers. Eerstens, de welt voorbij, 15-16 vers. De welt vandoor, 7-12 vers, en dat derde kapitel. En dan de welt en de toekomst, 13 vers. En dan zaastens de vermoning voor wat we leven. En dat is het derde kapitel, de 14-18 vers. God zijn programma verstonen is een drief en kentnis van en de Heiland Jezus Christus te wassen. Nu het eerste kapitel. En dat thema is een aanhang christelijke genoot, jeft verzekering, volmacht van de Heilige Schrift bewijst dat het van woorzijn bevoordigd is. Zoals ik van hier zie, dit wonderschöne brief van de apostel Petrus is zijn laatste woord aan den die leefde, eer hij op een kruis gestorven wordt. Hij wordt de Christen worden van een fehler dat komen wordt, bijzonder de valse leer met mank de leren. Petrus verzekert er geloof verstand heeft
en de Heilige Schrift te brengen. Met zo'n grond worden de Christen jegen den storm een schuling hebben. In de eerste 14 versen in dit kapitel worden we de volle erkentnis van Jezus Christus ons Heer beobachten. De grond is voor christelijke karakter geboet wordt. Nu een aanhang christelijke genoot brengt verzekering. 2 Petrus, het eerste kapitel, de eerste vers. Simon Petrus, Jezus Christus ziens geloof en apostel, on den die met ons toop, denzelfde je wertvolle geloof je krijgen ha, derg ons God en Heiland, Jezus Christus ziens gerechtigheid. Wanneer we nu dat woord christelijk komen, en in eerste vers, dan moeten we aanerkennen dat dat een Petrus woord is. Hij heeft dat woord meerdermaal gebruikt in zijn eerste brief. Hij is de enige schriftschrijver die dit woord zo gebruikt. Dit is zo als wanneer we een handschrift zijn. Wanneer we dat woord christelijk hier zijn, dan hebben we Petrus zijn onderschrift beobachten. Dit tweede brief hangt aan met de woord Simon Petrus. En zijn eerste brief brengt hij maar Petrus. En zijn geboort weer zijn naam Simon. De Heer Jezus geeft aan de naam Petrus. Dat heet een steen. Beide namen worden gebruikt in dit brief. Simon is een zwakke naam. Petrus is een sterke naam. Zwak en sterk is hij beides geweest. Maar als hij nu een brief schrijft, kan hij ons zeker zijn. Hij is nu een krachtige mens. Een mens die wegen zijn geloven op een kruis gestorven wordt. Hij zegt nu Simon Petrus, Jezus Christus, zijn geloof en apostel. Dat woord geloof bedient een gevangenes geloof. En het kerk heeft hij zich niet aan. Hij bewees zich zo als een gevangenes geloof ook een apostel, dat is een volmacht. Hij zegt over niet de enige apostel, hij is bloos een. Mag de andere. Wer had dat recht, een apostel te zijn? Am Anfang werden bloos die mannen apostel die Jezus geroepen had. Die moest het zij zijn van Jezus in de aberstoning. Apostelgeschichte 1:22. Deze apostel hadden de verantwoordelijkheid de waarheid van Jezus te bewaren en andere daarin onrechten. Met enje sloten daarmee wir zijn leer, zijn leven, zijn dood en zijn aberstoning. Deze apostel hadden ook de vlecht de grond van de kerk handelijen. De grond kon bloos Jezus Christus zijn, 1 Korinther 3, 11 vers. Wils de Bijbel nu volstandig is, brukt de kerk de apostel niet langer. Alle Christen zijn Jezus in een opvolger, zijn jinger. Jezus had zijn jinger als zegen en de ganze wereld geschikt. Apostelgeschicht 1, 8 vers. En deze arbeid moet wie vliesig en trouw zijn. En den die met ons toop denzelfde wertvolle geloven gekregen ha. Wat hij hier zegt is zeer wonderschijn. Ik leef aan hij dat woord geloven brukt, heeft hij de ganse waarheid dat evangelium en zijn. Dat is zo als wanneer hij zegt, je had de waarheid gekregen. Nu is dat je een oplog wat je door met doen. Wat kan we daar met doen? Wanneer de Heilige Geest de waarheid van God zijn woord klaarmaakt, dan moeten we ons dat aanwenden. We moeten gehoorzaam zijn, dan wordt ons leven ook anders. Daar zijn enige die sterk calvinistisch gezinnen zijn, die zeggen dat een mens moet uitgewild zijn, eer hij kan zelig worden, en dat de geloven heeft God aan ook gegeven. Zum Teil neem ik dat aan, aber ik leef die oorzaak, waarom enige leden niet Christen zijn, is en God zijn woord klaargemaakt. Bemerk die 2 Korinther, dat derde kapitel, 15 en 16 vers. Aber bij dit dag, wanneer Moses gelezen wordt, ligt dat schleier op er hoort. Aber wanneer er hoort zich tot Heer bekeert, dan is dat schleier weggenomen. Dat zegt, wanneer dat hoort nog herbekeerd is, dan wordt dat schleier weggenomen. Mijn vriend, wanneer du vandaag niet een Christ bist, zei niet dat du dat niet begrijpen kunst. Waarhoofdig, dat is mogelijk dat dein hoort vol zin is. Wanneer dein hoort zich nog dem Herr lenen wordt, dan wordt hij dat schleier wegnemen.
Want immer du reid best, is God ook reid. En hij wordt die rade. Dat is niet God zijn welle, dat iedereen weer aankomen zal. Vandaag is de boodschap, wer immer wel kan komen, en God heeft deze welt zo leef gehad, dat hij zijn enige zin heeft dat alle die aan hem leven, niet verloren gaan, over dat eeuwig leven hebben, dat Johannes 3:16. Je leven is alles wat God van die verlangt. Hij wordt niet verlangen dat du die eerste reine zult, eer du naar Jezus kanst komen. Hij wordt die reine, wanneer du eerst met hem bist. Dan zegt hij die met ons toch denzelfde wertvolle geloven je kregen ha. Woe? Nadat ons God in Heiland, Jezus Christus, zijn gerechtigheid. Dit is de gerechtigheid die God ons geeft, wanneer we Jezus aannemen als Heiland. Zeg maar, Jezus neemt niet bloos onze zin weg, hij rekent ook ons zijn gerechtigheid toe. We zijn niet als verbreker die waardeloos geloten zijn. We hebben met God een instelling. De instelling is in Christus. We zijn als de leefste aangenomen, dat is wonderbaar. Dezelfde wertvolle geloven. Wie had geen idee hoeveel andere lied in deze wereld en Jezus Christus leven en zelig zijn? Simon Peter schrift hier door de christen die in andere steden in deze wereld leden. Deze lied hadden dezelfde geloven die hij had. Dat is nu ook zo. Dat kan ons een grote troost zijn. Christen velen tot hier dat ze ganz alleen zijn. Dit is bijzonder zo, want ze verstrijd zijn en andere lied spot maken en aan vervolgd wordt wie ze christen zijn. En zo'n tijd moet een christ behouden dat hij niet alleen is. Er zijn veel anderen in deze wereld die aan Jezus geleefd ha en die verzeihung van ere zin hij beleefd. Dit zal voor die en mij ondersteuning zijn wanneer we door zware tijden komen. Want veel christen ook een andere spraak ha, oder van een andere kalier hoed zijn, ha die dag dezelfde geloven. We zijn alle Gods kinderen, Gods familie, wie's wie wedergeboren zijn. Johannes 1:12. Nu mij dat nächste Mal, wat aan Gottes zegen, mijn vriend.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je waren voor alle eeuwigheid im hemel zijn, we worden hier in je met helpen op grond van Gottes woord. Rijmer 10, vers 13 zegt, wer immer den Herrn en zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou den selben Radiosender, wo je noch horchen.

0: De klok is drie.
1: Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonische brief, opgereed van Donald Niefeld, en opgesteld bij Radio de Wachwiese zum Frieden met God uit Santa Cruz, Bolivia.

0: 30 minuten.
1: Om microfoon begroet Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

0: Dan chime in Landestrich, eine große Veränderung im Land. Dort folgt Eva Schmidt der russische Regierung und fehlt besonders harte politische Darpa Eva. Kerensky, wie mit seiner russischen Armee bei Poland. Hier probt Russland, die deutschländische Armee trägt zu schüven. Kerensky sein letzter, großer, ungeleder Anfall auf die polnische Front, Brücktaub. Mit Front meint dort, du wo die Soldaten von einer Seite im Krieg und die andere Seite im Krieg top kommen und kriegen. In diesem Fall ist es dann die russische Armee gegen die deutschländische Armee. Aber Russland hat noch mehr Trouble als bloß die deutschländische Armee abzuholen. Viele russische Soldaten wären ganz unzufrieden. In Sonne der Allwahl nur looten, deuten. Hunderte und Tausende von Soldaten verleiten ihre angestellte Städten. Viele schwer bewaffnet in einen vollständigen Kriegstube hier. Jeden Träg nur ihre Heimat, nur ihre Darpa. Die meisten wären bloß meid vom Krieg. Die, wat die angestellte Eva schmieden wollen, werden aus Bolschewiken genannt. Diese Bolschewiken streiten dort jaft vom Abrühr üt. In dieser Zeit wie nur viel Haus entworren zwischen Recke und Ome. Diese Bolschewiken brachten sind noch wieder nur Buben, dort bloß noch einmal mehr und mehr Rache gedreven ward in der Stadt in Appen Land. Olaweyes funkt dort jaft auf den Grund, weil sie versprüchen dem festgesadet Volk Fried, Freiheit und Glückheit. Den Former und den Geschäftsmann versprüchen sie Land. Viel Land. Alles Land, wird nie zu der Recke gehört, soll nie ohne Sieg verdeilt. Die Landesvolksversammlung ging zu Spritz. Die Bolschewiken, wird die russische Regierung überschmeiten, greifen die Macht in Leningrad in Moskau. In dem Hand umdrehen hatten sie Zentralrussland in ihre Gewalt, auch das Landesamt. Dit ward die Oktoberrevolution oder Oktoberabrühr genannt. Zuerst ward um Kloos in seine Gemeinde wenig von der Oktoberabrühr an. Weit auf von einer größeren Stadt in der Isarbun halt alles beendet aus in Waderschall weit auf. Viele Soldaten aus der umliegenden Darpa kommen aber bald träg, verleuten und Frauen ihre angestellten Städten in Arbeit. Manche von diesen wären auch von dort fatal von den Bolschewiken angesteckt. Der Haus gegen die Recke im Land war gerade. Sie verteilten Wunderdinge von der neuen Ordnung, die nie eingeführt worden wird. Die hetzten gegen die Recke, die deutsche Recke damit an, deren Land sie sich nie bald andeulen würden. Dann würden die Deutsche beendet aus Knecht dein. So würden die Rollen dann vertuschen. So ne in ähnliche Dreven in Hetzerie kennen die Deutsche ja auch vom Süden her. In der erste Abrühr, nur dem japanischen Krieg, hat ja dort Volk all einmal versucht, ihre Wünsche und Verlangen in die Wirklichkeit umzusetzen. Aber die russische Regierung hat dort ohne mehr weiter zum Ruhe gebracht. So wartet auch nie weiter worden, dachten in sehende Lied von Anovka, die tüß geblieben wären. Und die dort besser wissen, die im Dienststunden aus Sanitätssoldaten, Wildwächter und ab andere Amten, die bleiben ab ihren Amt und kommen nicht nur Hüs. Einmal lüder und deutlicher werden die Dreven von vielen von den triggekommenden Soldaten. Um Kloos und die Ansiedler werden auch ruhig. Klar schien das, dort die Vorfahr entstünd. So aus ferm stellet die Wetter, lag wat drohend in die schwole, anhellige schwangere Luft. Keiner wist heruden. Bräuf uit dem Sieden, überhaupt alle Postsachen bleiben uit. Entspannendet Wachten in bekämmerte Furcht jinken jeder oven zu Bad und sag jeden kommenden Tag, aus vielleicht der letzte innen aufka. Wird Sachen, drüber so ne Kleider in Badwasch, wat nicht eindrachtig gebrockt und benutzt wird, hatten alle Ansiedler mehr oder weniger gut verstärken. Weil's in der letzten Zeit wären wie mehrere deutsche dreiste Räber Überfallungen ausgeführt worden. Schutz in Halb, wie beim Woluspol kam, wat in Kanada ungefähr so ist als in Municipality, dat de teruggekeerde soldaten gebeld hadden, niet te vangen. Gniezerig werden de Schutzsiegende gefragt, of ze niet nog meer voor zich behouden hadden. En dan werd aan de Ruth gegeven, erst dan waren te komen, wann ze weniger haben würden, als de armste Mietje nu had. Unter den, die nu Schutz nennen kam, befunkt sich auch um Klus. Zweimal, wie bei ihm in de letzte Weg nennengebrochen worden. Klara und Peter aus sonst jemand sah in Kant heute hiervor, die alle Dietsche ab Anovka dreift. Auch am wären alle nur Rechtsbeker von diesen Bolschewiken in de Hänge gekommen, da deren Plans und Versprechungen enthielten. Hij wist, dass der erste übende Anfall sich jen am rechten wird, wie hij ob der Rechster, unge die Dietsche und bovendem noch Predja, ein Jäßlicher, der die Bolschewiken in besonderen Specker im Eu wären, die sei für alle andere vernichten mussten. Ruh, Gleich und Fried wären von Anovka in Anhof verschwungen, wann auch alle Dietsche in besonders um Klus sich über die Jahren viel Freund unge der Rösche gefangen hatten und wohl keine Feind hatten, brüg aber in Klaus Haus ab einst üt, wo die Bolschewiken abgewagt und abgepitcht hatten. Mit Klaus Haus meint hei, dass die Arme der Recke überhaupt nicht leiden können, oder dass der Recke die Arme nicht leiden können. Alle Deutsche mögen sich ab dem Ütbruch von der Feindseligkeit reut und manche mögen sich reut für die Flucht. Bloß um Klaus nicht, von seiner Früh, der allgemein von der Deutsche früh ließ, in von der Rösche, Lise Ivanovna genannt wird, will um Klaus nu weiten. Sollen sie auch wort verstärken? Sie werden sich einig, dass es vielleicht gut wäre, einige Vaterbaden, Kleider, Wirtsachen am Versichtshofen zu verstärken. Aber wo? In meine Heul, sieht Frühlies. Du ist es sicher. In dieser der folgenden Nacht schafften sie drei Schläden voll in der Heul. Bad unter Struck von dem Humpel können sie dort führen. Den Humpel nob, bad in der Heul schlappt um Klus dort ab dem Regen, während Frühlies dort in der Heul verpackt. Für Entdeckung brauchten sie sich nicht fürchten. Der Dievelshumpel wie noch kracht so verschämt aus vor 18 Jahr. Kein Rösch wird sich über Nacht zu wehren. In der dritten Nacht wollen sie nach Meierhahn bringen, werden aber Doron verhindert. Am folgenden Tag fuhr um Klus nach dem großen Röschen Darb Klini, wo sich der Wohlluspol kam, befunk. Gaude Freund unge der Rösche hielten am Ohn, warnen den Arm in roten Arm, so schwind ausmählich alle Geldtermerkungen überstärken, weil's jemand hodert ab Arm abgesehen. Die wären selbst im Wohlluspol kam, wo nu aber bloß einheimische Soldaten im Sowjet sorten, der um Klus kannten. Die wissen, wat hij an der Rösche gaudet gedun hod, in roten Arm tau zu gehen. Sie würden am eingedeut Tiet geben, seine Sachen in Ordnung zu bringen, am keine Hindernisse im Weichlein zu entkommen. Bald wurde zu laut sein. So wie mit unserer Geschichte von dir. Horch nächste Weg weiter, ob dort selbst ihr Saffer blot und ob dort selbst ihr Tiet. Der Plotteacher Eva Sata ist um Jarakab in Ottawa, Kanada, der sich bei seiner Arbeit der E-Kobre nennt.
1: Hallo, Dan.
2: Hallo, Abe.
1: So, von der aus Dienstag, so was hast du für Neuigkeiten von der unserer Tagesschau mitzuteilen?
2: Haha, eine interessante Frau. Ich meine, die der Fritz denkt, der man nicht geschehen wird, weißt du?
1: Ich glaube, das ist gleich fair. Immer wenn ich die Wort Frauen ist, dann dachte ich mir, was ist das jetzt die Frauen? Weißt du doch gleich, dass eine Frau ist nicht eine Antwort?
2: Nein, aber ich will ja schon antworten.
1: Oh, okay.
2: Ja. Was ist nie? Ich glaube nie und nie. Ich glaube, Gott ist nicht allein, wie jeder Samaris von einem Abwagen wird. Der ist nie und der ist nie, nicht?
1: Ja, das ist.
2: Für mich wenn es also, was wird sehr wunderbar, dass jeder Samaris abwarten. Und das erste Samaris, man sagt nicht, zu Gott sein, good morning.
1: Ja. Ja.
2: En aan beden en de schrift, wat ziet spanning in de schrift en alles wat er ja, dat is veel niet het meest voor mij hier maar in.
1: Ja.
2: En wat de nacht niet ook niet is, we gaan al 7 grootingen en we leren nog een paar maya.
1: Oh ja.
2: Ja, dat is niet ook niet. Al is dat nog niet nieuw, maar dat kan worden, niet?
1: Dan wordt vol de Duts hebben.
2: Ja, weet je wat? Dat is een zegen van God. En wanneer je ons al zegenen met een Duts, dan hebben we de Duts. En van 2 Duts, dan 2 Duts. Maar ja. Dat is een zegen van God. En wat zeg ik? De kleine kindjes, dat is best zo veel fun met de top zijn.
1: Ja, en dan zeg ik het. De zussen zijn we ons geen kleine weer. Ja, nu is dat ook met vecht met de taupen waar. Met die klein weer, de grootkingen zijn zo precious. En die zijn zo slim zijn, zo zijn over, dan kan je best de mama geven, dan kan je ook dat hier aan duren.
2: Ja, krak gezegd, nee. Maar dat je wist, waarschijnlijk dat je met grootkingen en had we die eerste gehad, nee.
1: Dan moet je de kingen je mist hebben, nee. ja, dat mag ik wel van mij, hoe je hier doet. Dat je wat je wist wel voor van kringen willen, dan willen de kringen gaan evolueren. Maar ja, dat zal je niet want ze start.
2: Nou, maar dan konden we niet even lachen, hè?
1: Ja, dat zou.
2: Ja, nou. En wat is niet bij die?
1: Oh, en ik zei veel. Ik zei, mij deel ons een mes alle beetje de verrein. Ik pak je nog even een beetje weer aan mijn huis toen dat ik te buren. En door beaakt, door de nächste werk, waar ik door de fans buren. Zo, dat vind ik denk ik gewoon mijn draak. En dan, of course, ik zei nog even die deel aan BMCS. En daar schoof ik ook nog weer. Zo, ik heb wat niets, maar ik ben iedere dag en ik ben er zijt. En ik ben gewoon content.
2: Gewoon content?
1: Ja.
2: Ah, dat is fijn. Dat is zeer fijn. Zo, die zegt, die leert niet meer niet en ik ben niet iedere dag. Dus, ik meen niet van God, ik meen in die leven.
1: Nou, in mijn leven zijn we gewoon tevreden. Dus, ik heb een vecht gezegd, we vallen aan zij gezien. Dus, we hebben al die bed naar gewoon nog aan zijn gezondheid. Dan is het deel van een beetje, niet zo gewoon zo goed valt, dat je boek bij deel haalt, wat is het schoot, of bij evens. En dan valt ze goed. En dan je de deel wat nu her, want ik ga het heel beschermd niet geven. En dan is het bezamelijk naar de boek bij deel. Oh, maar evens. En dan is het gewoon tevreden.
2: Hey, dat heet ik goed. Dat is een fijn op zijn stil te zijn in leven, dat hij tevreden kon zijn, nee?
1: Ja, dat is eigenlijk auch wirklich gesagt. Boy, wenn wir hatten 50 Jahre Zeit können, so fern auf, sonst wenn wir dann, würden wir auch viel können übertreiben.
2: Herzlich Fan. So, glaubst du, Menschen, die können content sein, content auch mit dir Spanisch sein, nicht? Was ganz mal zufrieden. Glaubst du, die können, dus zijn dan wat hij best een beetje tevreden zijn, er een marat gans tevreden, er een nus tevreden. Wat lijkt?
1: Ja, dat is nog een vraag. Gans tevreden, er nus tevreden. Ik leer dat de landing is toen is wat. Dus ik vraag niet hoe je zegt. En ik wat ik mensen worden vrij het leven. Ik wil zeggen met zelfs hier, maar ik leer dat de landing toen is wat de instelling was toen. De sanctie is nus niet. Besonderlich, ich mag das ein Wort. Wir haben das hier allerdings bei uns verstehen noch im Start. Aber wir sind ganz damit zufrieden. Einzige sind, wenn sie nicht alles ganz klar Geschmack haben, dann sind sie nicht zufrieden. So, ich glaube, das Land hängt drunter, wo die Einstellung sich selbst haben, ob sie zufrieden sind oder nicht, und wo wir sie zufrieden sind.
2: Okay, ich glaube, das ist, wer es gesagt hat, dort. Ik wil een bijspel brengen van mijn mama, niet? Ze is tevreden met dat hem waar ze ben is. Maar ze kan goed doen, niet? Ze kan haar kerpen, ze is zwak, ze kan niet doen. Zo, as hy en basse tevrede as hy tevrede met basse dinge nie. Ek glaub ja, sy is tevrede met veel. Maar gans tevrede wil dat zijn, dan wil sy wel, wil sy nog waar gelegen te doen, nie?
1: Ja, ja.
2: En sy stuur sy is 50 jaar träger, so die duiven, nie?
1: Tja. Ek kan veel daar aan, dat hy ziet.
2: Ja, ek glaub ook, ja. Ja. Maar ja, ik word het ook aan. Ik wil ook alles. Ik probeer ook nog eerst wat een beetje exercise te doen, zodat een je neef een beetje bandig blijft. Dat speelt ik zelf dat niet brokken dat in zijn scherpe, dan wordt dat best alle stieven verbrokt.
1: Ja, ik wil dit programma aan de social noten verspillen. Hij vermoedt me, maar wanneer ik was hier schoor schoven en leef ze, dan is dat hij die Körper verbrokt merken. Je moet zich zo schoor schoven. Ik zeg, wanneer hij een rote baan houdt, dan wordt het verbrokt. En zo, ik wil dat doen, eigen van die, van de wijzen, vlees.
2: Haha, oh ja, ganz genau. Vom stil erop en omvang te goen, er exercise.
1: Ja.
2: Ik hoop mijn schweermama die hier heist het ook. Zoals moet ik weer met een schoffen. Mijn schweermama die schoffen heeft er nog zo. Die kan zo waarschijnlijk op een gebakenis maken. So, dat is ook schoffen. Dat is ook bandig blijven. Nee?
1: Ja.
2: Maar eens eenmaal een beetje exercise doen van lang wakken. Dat merkt moet en dat helpt hem ook fysisch.
1: Ja, en dus, wanneer ik dus mijn alles dan. Ik leid dat zeer fijn, ik zei verken dat. Ik leid te doen, was het ding is, als ik met je schoven hier en met je rampokken en zijn, wo dat zijn vlecht. Maar dat moet dat doen, wat een jank had of een motig te laten. Niet dat eens wat een mat doen. Dus er zijn nog aardige mensen, wanneer je veel saas te horen en ook nog meer zijn. Die moeten nog iedere dag te arbeid voor in hun schoven. En dat moet dan niet helemaal gewoon smoutig zijn.
2: Ja, je bent raar, niet? Maar eens die mensen die doen zich best ook de entscheidung merken om bij de arbeid blijven, niet? Wanneer ze alle zijn, wanneer ze niet meer brengen.
1: Ja.
2: Gelijk dat als dan best te bandig blijven en den verstand niet luten vervullen en ze staat dan. Er wordt hem gelijk zelfs dat.
1: Oh, ik leer de Estlanding door mijn zoon. Mensen die willen zich druk houden. En zijn vele die hebben niet veel wat de thuisvlees kan zich met druk houden. Hier in Knorren is hier een beetje anders als in andere landen. Hier zijn vele gaan hier in Monatenhof. En waarvoor kon hij door doen dat hij de contract houdt? Dat is een beetje weer een pokker wat je vrij kan. En zeer veel van ons dieetje die zijn best op voormachtje wassen wat je kan ons kunnen ramschoven en buiten en al dan doen. En dit maakt je echt een beetje die leen het om zich schmerzig houden en ook een beetje wat doen wat ze leven als wichtig.
2: Schmerzig, dat lijkt dat woord. Dat. Ik geloof dat je op Engels juist niet zo'n fan het woord als Deutsch, niet? Schmerzig houdt. Maar ja, ik geloof dat je best ganz raar. De steden die zijn zo klein, verken worden mensen in de Staten wonen, niet? En dan blijven die bij de arbeid. En dat is geloof ik niet meer raar. Maar ik geloof dat we wat hier in trek, dan hadden de mensen gezegd in Canada dat die moeten dan retiren, niet?
1: Ja, ik kan. Ik twijfel aan de ganze zaak. Ik geloof dat als eenstels een hond zou zijn, moet zijn, geloof ik dat het vlecht wat slecht. Dan je hebt dat de jonge mensen, er zijn zeer veel jonge mensen, die vinden wat arbeid. Die kennen wat hier leven werken, is eerst niet arbeid. En wanneer de ouderen, wat er al niet vlecht, niet weer nodig hebben, bloß dat dan zum tijd verdrijft. Nehmen Sie die Arbeit wahr für die jungen Menschen. Und bei anderen Hund war das so gesagt. Und die alten Menschen sich Druck holen, das auch fern. So, ich zweifel an die ganze Sache.
2: Ja, du bist reich. Dann wird ja nicht recht, wo die Entscheidung zu merken, nicht? Aber ich sage eins mal ein bisschen Hunsch an die jungen Menschen, das ist der. Und das spürt sich so, die wollen noch was schaffen. So, yeah. I don't know. Aber. Nou, ik geloof dat alle die willen de wijn kan zijn, schoffen. Ik weet, wat zijn die? Wanneer die retiring doen, Like de Dutch net lig je jaren wat hij leven blijven wanneer eerst je retired zijn dat moet zeer korte tijd hebben. Zo zag hem dat niet veel wanneer mensen eerst alles opswitchen wel zien verstaan en sharpa dan blijven ze lang leven, niet?
1: Ja, dat zo. Ik had er ook van anderen hier, want ik heb hier met Robert aan boot en Koyeloten, dan sterven ze.
2: Ja, ik kan niet zelf zijn, dan blijven ze niet lang leven. Een deel van die sterven dan ernaast vinden. Zo is ik wat dan een beetje beter zijn. Nee?
1: En ik weet niet waarom dat is. Vliegen ze al een mout, of hoe deed dat is een goede vrouw?
2: Ja. Ja, en dat wat ik denken kan, ik. En de moed is waar, so de verstaan degelijk heeft een zeer grote invloed op zijn kerp, op zijn fysische kerp, ik. En wanneer de verstaan niet recht draaien dat, of wanneer die niet moedig is, ik wonder wat dat op zijn kerp dat, ik.
1: Ja, dat was recht. Nou ja, we hebben nu legal naastheid de ganse troubles alle erhoven wat de mensen kunnen met hun gezondheid hebben, dat met elders alles zit. We gaan nog een beetje van de terrors verreden. Waar zijn je nu zo zeer hoesje worden? Hier, waar dat op mag de vorm? Hennen zij dat?
2: We waren een heine programma ontvangen wat met onze gezondheid te doen gaan. Wat lijst?
1: Ja, wat we moeten doen. Wie zijn zo kan er zo veel van en zijn zo vers en dat zijn niet?
2: Ja, ik kan er zo weinig van. En al wat ik kan er ik zeg zijn van een stelroof en aanvang en lang walk te doen. Dat is alles wat ik kan.
1: There you go, yeah.
2: Ah, de tariffs. Dat is wat andere, nee. Ons ruikt je allemaal aan de andere grens. Dat is wat zeer confused, nee. Dat en dan weet ik wat van waar de eerste dag wat. Naar de linker zie, naar de rechter zie, naar een hek, naar een roof. Dat is zeer schwer. Er wordt met van te merken wat er wordt aanhouden daar, niet?
1: Nou ja.
2: So, de eerst op eenmaal, dan weer dat wein dat eten wordt ook alle tarief kregen. En nu is dat waar zo, dat eten dat heeft geen tariffs.
1: Oh, oké.
2: Zo wie dat zegt weet. Dat kun was het eten, maar zo weet ik ook wel dat frische groens wat we doen, wat ik met te doen heb, dat hebben we niet. Zo, ik wil het voor een proeven recht te zijn. Ik wil het geen weer een aantrekking zijn als anderen. Ik weet dat we een deel heine in Ontario, we hebben een deel kuhn, we hebben een deel schwein. Zo, we hebben een deel eten wat we jet rutte schaken, niet? Zo, maar ik wil niet weten om dat.
1: Oké. Okay. Ja, ik weet het met die schief. Ik weet dat hij heeft, zeer veel heeft hij zeer hunsje terras en wat zijn dingen die heeft onze jongen nu ook, dan dat met geen onzin. En wat zijn dingen zijn gans opgemerkt en zo ik dat weet met die schief, dat de vorm ook een beetje hinderend heeft en alles. Wat zijn van hun getreden in wat te gaan ondersteunen dan?
2: Ja, oh ja. Voor nu zijn we oké. Okay. I mean, de is een deel andere, niet? Wat zijn de corn parts en Isa. We hebben een deel Isa in Canada.
1: Jo.
2: Dat heeft nu alle dieren gemerkt.
1: Ja, ja.
2: Ik weet niet wat de mens, wat de steeds schließlich wel ween. En jeder Mal, wenn er so ein Tat, dann kommt der Menschen, die da leben da und so.
1: Ja, ich weiß.
2: Und uns hier in Kanada auch, nicht? Das hält sich meistens mit wem ich reden da. Das ist einfach so, oh man, das waren viele Tiere alle top geworden. Und was einer du kann mit verstehen, weiß ich nicht.
1: Nein, ich auch nicht. Und ans Titus war aufgerannt. Und sei dann schon wird. To unser Tauhira and hopefully they as uns program it is on.
2: Da vielen Dank schön, mir hat das immer schön.

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogramma ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid voor ons vader hier.

0: 2 nu de Tjenja-zending van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waar dat du bij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du deine vriend met dat te enloden. Op waarde, heren.
1: De klok is 4 met 30 minuten.
2: Herrliche Botschaft des Haus, bald und doch ewig neu.
3: Dit is de herrliche Botschaft, en ik zie prediger John Wheeler. Dit programma wordt meerlijk gemerkt door de Sayem Sai gemeint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongestalt van een jesteljen opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat je zegt wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

Jezus fängt sin Predigt umt an, und dann lässt sich von Johannes dem Dieper Dieper, und sagt, dort Buße, und gelebt unter das Evangelium. In Buße dann meint, wie man tauschen, dort wie Sinn in uns Leben haben, wie man uns davon wegdrehen, wie man ein reines Leben leben. Und dort man seine Sinne, dort wie du noch streben dann, dort wie ein reines Leben leben wollen. Aber wie man auch glauben, dort Jesus erst die gute Nachricht, dat het aan hem fehlen deed. Wie durven gewoon niet van nog wem leren die er komen wordt, die ons raden wordt van onze zender. Hij is de Janja. Johannes de Dijper wist dat. Hij zegt, in Johannes kapitel 1, vers 29, om nächsten dag zag Johannes Jezus nog zich op te komen en zei, kijk, dat is God zijn loom, dat de wereld ihre zender wegneemt. Jezus is ook niet een schoop, hij is ook niet een loom, hij is een fysische persoon. Aber ich wollte Lothar ein paar Dinge eben sagen. Nun sehen wir dann im Katechismus von dem Heiland sein Lieder in Storwe. Und die erste Frage ist, was hat der Herr Jesus endlich für uns getan? Er ist für unsere Sünde gestorben, so aus der Heilige Schrift sagt. Und hier sind zwei Schriftstücher angegeben worden. Und das erste ist in 1. Korinther Kapitel 15, und ich lese Verse 1 bis 3. Brüder, ich will jünd an dort Evangelium denken halber, dort ich jünd gepredigt habe. Je habe dort auch angenommen, in stone fast daran. Durch dit Evangelium, wo je gerat, wann je jünd an dort so hole, als ich jünd dort gepredigt habe. Wann dort nicht der Fall ist, dann sind je verjefst zum Glaube gekommen. Als erstet habe ich jünd dort wieder gejeft, was ich gekriegt habe. Christus ist für unsere Sünde gestorben, so als geschrieben steht. Ich lese für euch ein Betmeier von der Schrift aus Angegift erst, weil es dort haupt ans Beter verstohne, was er gesagt wird. Paulus haft der gute Nachricht gebracht, nur der Korinther. Und er sagt, dort haft alle zu tun mit Jesus, wo der gestorben ist, für unsere Sünd. Und Petrus sagt das selbst sehr denk, in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. Jesus selbst nahm unsere Sünd ab sein eigenes Körper mit ab dem Kriegsnab. Dort wie von der Sinn dort sind und von der Gerechtigkeit leben können, weil es durch seine Wunder so wie geheilt wurde. Petrus sagt denn ja, was wir verstehen können. Er sagt, was Jesus Lieder deit, wie endlich was wir Lieder sollen. Aber Jesus nimmt die Strophe, was unser Sinn verdient hat, und jeft uns seine Gerechtigkeit. Wer kann uns dort verstehen? Aber wann wir dort nicht verstehen können, wie können dort oben bleiben? Und dort wird ein Unterscheid machen. Die nächste Frage ist, was ist endlich den Herrn seinen Tod? Jesus sein Tod ist ein Opfer für die ganze Welt ihre Sünde. Durch dit Opfer hat er die, die geheiligt wurde, ewig vollkommen gemacht. Also Jesus ist ein Opfer geworden. Und hier ist wo das Entkommen von der Schob in den Lohn. Wie verstehen es auch nicht so gut aus den Israeliten deide? Sie verstehen, was Schob in Lama wäre und was Schob hat wäre. Willst du zwar zwei Hauden in deide? Wie habe ich hier in Pied, in Traktisch, in Chore, in viele Menschen so ich was ab in Form, aber ich habe nicht ein Format. Ich schafft in ein Geschäft, der da viel Trucks hatte, und der viel die Fracht für andere Menschen. Aber Johannes der Dieper hat von Jesus gesagt, checkt, das ist Gott sein Lohn, was das Welt ihre Sünde wegnehmen wird. Ein Lohn wird gebracht aus einem Opfer. Und dort käme aus dem Alten Testament vom Gesetz, was Moses gekriegt hat, durch bei dem Berg Sinai. Dort ist nicht ein von den Tieren gebaut, was Gott mit seinen Fingern ab zwei steinerne Tafeln abgeschrieben hat. Aber Gott hat Moses ab dem Berg für 40 Jahre geholt. Und dort sagt Gott am Fair, dass er soll ein Versammlungszelt machen. Und in dort Zelt wird das Allerheiligste sein. Und dort wo Gott wird sein. Und dort schien so, dit is von wo Gott redet zu Moses. Ich lese in 3. Mose, Kapitel 1. Der Herr raubt Moses und red mit ihm von in dort Versammlungszelt und seht. Red mit den Israeliten und seid an. Wer von jünd dem Herrn ein Opfer bringen will, der soll dort vom Vieh, von Rinder, von Schob oder von Kasse nehmen. Also verschiedenste Stecher Vieh wurde gebracht für verschiedenste Sünde oder für Opfer, was da solle gebracht worden. Manchmal können die Priester oder manchmal können auch die Janja, die ein Opfer bringen wollen, sich wählen, was für ein Stück Feuer bringen wollen. In 3. Mose Kapitel 5,
vers 32. Wil hij een schoop als zindopfer brengen, dan zal hij een weibliche tier brengen, wat ohne fehler is. En zijn hand op dem kop van dat opfertier leien, en dat zindopfer op de steed schlachte, wo de brandopfer geschlacht worden. Hier redt de tekst van schoop. Aber wessemol redt het ook van een loom. Also, ik leef hier weiter al wat ik zei wel. Wann Jezus een loom genaamd wordt, dat meint, dat hij kan een opfer zijn. De Israelite wisten zeer goed wat ze dat meinen deed. Wils dat zijn van wat dat gezaad verlangen deed. En dit is wat ons katechism zegt, wat Jezus is geworden. Hij is een opfer geworden voor onze zin. Wils dat wat dat gezaad verlangen deed. Dan is de vrouw, wanneer heeft Jezus zijn lieden angefangen? De antwoord is in de nacht als hij van Judas verroden wordt en God Gethsemane. Daar wordt zijn ziel treurig, bad hem dood. En hier is een schriftstuk ongegeven worden. Matthäus kapitel 26, 36 bad 38. Dan ging Jezus met aan naar een plaats Gethsemane. En hij zette zijn jenja, zat je hier dol. Ik ga nog wieder om te beden. Dan neemt hij Petrus en Zebedeus zijn twee zeens met zich. En am evacheim een angst, die am ganz treurig mag. En dan zei hij aan, mijn ziel is treurig en doodsangst. Blijf hier en werk met mij. Dit weer groot nadem, dat Jezus dat passafast had gevierd met zijn jenja toe. Daar had Jezus aan de feit gewaschen en daar had hij ook aan dat ovenmol gegeven. En Jezus wist dat Judas am verroden wordt. En wanneer ik dat recht verstaan heb, dan had Judas verloten, eier Jezus de jenja dat brood in dat koffel geven deed en zette aan dat dat brood weer zijn körper wat er wordt gebroken worden en dat koffel weer dat bloed wat er wordt vergoten worden. Jezus wist wat ver aan wil en hij zegt dat als tijd hem beden. En hij wil gaan zijn jenja zelf ook beden, over zijn slopen aan. Maar Jezus zet aan een beetje wieder en daar valt hij op de eerd met zijn gezicht op de eerd en dan deed hij beden. En dat zegt hij beet zo zeer dat hij schweigt dat met blauwdrappen op zijn stieren. En daar zegt hij, voordat, ob er niet mijn welle, ob er dien welle zal gedonen worden. En dan zegt ons dat er kwam een engel en die stort aan. Also de vrouw is dan, wo kwam hij in zo'n doodsangst en dan? De Herr schmeidt alle mensen ihre zinde op aan en op. En hier is bloos een schriftstuk ongegeven van het Oude Testament van de profeet Jesaja kapitel 53. Verse 6 en 7. Wie wäre alle op dem Irrweg, so als Schob, der jeder seine eigenen Weg gönne. Aber der Herr lädt all ans Eierrecht seine ab an. Dem habe sie sehr tau gesagt. Und am dort schwor je mir. Aber er hat niemals geklacht, krieg so als ein Schob, der nur der Schlachtstätte gelädt wird, oder als ein Mutterschob, wann dort geschoren wird. Nehm er dort stellhahn. Jezus heeft al onze zinden op zich genomen. Voor alle mensen. Voor alle tijd. Ik word mij angstig, want ik voor hem gerecht moet komen met mijn zinden. Bloos dat wat ik gedaan heb. Ik heb mij bedronken. Ik heb God gelasterd met dingen wat ik zei doe. Ik heb dingen genomen wat niet mijn waren. Dat is stelen. En du hast het nog veel meer. Welke dingen heb ik al vergeten? Wils God heeft mij die vergeeft. Aber Jezus neemt al mijn zinden. En hij heeft ook al jene zinde. En hij heeft voor alle zinde wat er gedaan worden, neemt hij dat je recht. Voor die zinde op zichzelf. Paulus zegt daarvan, in 2 Korinther 5, 21, God mag den, die van zijne zind wist, en onze stede zind, dat wie derg am ver God je recht worden, zoals dat ver am jelle deed. De nächste vrouw is, wat deed op zijn zeilenlieden vallen? Hij leidt zich gevangen nemen, veroordelen, en van dem heidnischen recht ab Pontius Pilatus evejewe am doodgemerkt te worden. En hier is een schriftstuk ongegeven. En dat is Matthäus kapitel 26 en 27. Ik had mij zes vier genomen dat ik wil al die schriftstukken verlezen wat im Katechism weer ongegeven. Aber dit wordt 141 vers zijn. En van jou duurt dat te lang. We hebben in Matthäus kapitel 26 en 27 de Geschicht wordt op Stelle Friedag wordt vergedreigd. Judas had de mensen gezegd, wat de Jezus wilde vastnemen, dat het weer dem, wem hij wordt een kus geven, dat weer wem ze zullen gevangen nemen. En dat zegt ons dat hij, Jezus, leidt dat touw, dat ze hem gevangen nemen.
Hij zei zu Gott Petrus, die am wel bewoorde met een schwert, dat wanneer het on een schwert vele deed, dan kon hij engel van hemel roepen en die worden am bewoorde. Ober hij deed dat niet, wilst du erst een zweck, waarom hij erst hier op de Zeide komen. Also daar wordt am vastgenomen en dan nemen ze am het eerste naar dem hohen Priester. En daar willen ze dat rinden met wat ze am beschuldigen willen, ober ze kunnen nog niet vingen. En dort wordt hij gezegd haft oder wordt hij gedoen haft. Matthäus Kapitel 26, Vers 62. En de hohe Priester stond op en zeide: Hast du darop keine Antwort? Wat sage diese je in die? Jesus aber widerstell. De hohe Priester zeide am: Ich verlang nu an den lebenden Gott sie nomen, dat du uns sagst, of du de Messias, de Gottes sehen best. Jesus zeide am: Du sagst so. Aber ich sei die, wenn dit isch eva is, dann wirst du den Menschen sehen, wie den allmächtigen Gott ter rechte Hand setzen seine, und seine, dort hei ab de Himmelswolke weiterkommen wird. Dann reiht die hohe Priester sich die Kleider zwei und seht, hei haf je lastet. Te wort brug wie noch meia Zeichnisse. Seid, je habe sin lastere nüe hiert. Wat denk je? Sei antworte, hei haf den Tod verdient. Dann spiehe sei am ändert gesagt, und schlue am mit de Füste. Andere hefde am eint. En seide, sei wo, du Christus, wer haft die schlauer? So deit hei fiese Schliede. Ober sei deit am auch am gesagt spiehe, en sei mürke am tönuscht. En dann bringe sei am no Pilatus. En dei weitert, dat Jesus ohne Schuld is. Dort hei haft nusch nicht die ein der römische Regierung gedone. Hei weiter, dat die Jüde sind aufjanstig über Jesus. Willst die Menschen gehen, Jesus hängen an, und es steht, dass sie die Schriftgelehrten und die Pharisäer hängen an gehen. Ich lese noch wieder aus Matthäus Kapitel 27, Vers 11. Und Jesus stand vor dem Landeskommandant, und er frug ihn: Bist du der Jude, erkenne ich? Jesus sagte ihm: Du sagst so. Aber als er von den hohen Priestern und Ältesten beschuldigt wird, gibt er keine Antwort. Dann sagt Pilatus ihm: Hörst du nicht, wo hat sie die verklärt? Aber er gibt ihm nicht eine einzige Antwort, sodass der Landeskommandant sich doch sehr wundert. Vers 18. Er wusste, dass er Jesus gebracht hatte, weil sie ihm aufjanstig wäre. Also dann redet Pilatus zu den Menschen. Vers 22, Vers 26. Pilatus sagte ihm: Was soll ich dann mit Jesus tun, der durch Christus genannt wird? Sie sagte Allah: Lot am Kreuzje. Und er sagte ihm: Warum? Wat haft hij schlachtet gedoen? Ober zij schreeuwen, bloos nog dollar. Lot am gekritzigt worden. Als Pilatus zag, dat hij nog aanvangen kon, ober dat het een oproer geef, neem hij wota, en was zich de heng door voor alle mensen en zeed, ik zie niet schuld aan deze mens zijn bloed. Door zijt jun zelfs ver. Ober de mensen zeiden alle, zijn bloed zal over ons in onze Kenia komen. Dan geef hij aan Barabbas los, ober Jezus leidt hij uitpetschen en geef hem aan dat zij am Kreuzje kunnen. Also dat weer het poort wat Pilatus te doen had met Jezus zijn lieden. Dat weer hij wat het aanordnen deed dat Jezus kon gekreuzigd worden. Jezus had dat alle kon opheven te eigen tijd, maar hij deed niet, wil zij had een zweck en wat hier passeren deed. Vers 45. Dan wordt het van klok 12 op middag met klok 3 no middag over dat ganze land die staan. Ongeveer klok 3 uur middag schreef Jezus luid: Eli, Eli, Sabbatani. Dat meint: mijn God, waarom hast du mij verloten? En een jaar, die zich door hem stonden, en dat hier de zede, die roept Elia. Voetstoon al, raand een en holt een schwam, en leidt dat vol etig traatje, stukt dat op een stok, en geeft hem dat te drinken. Ober de andere zede, wacht, wel wie moet zijn je of Elia aan wat helpen komen? En Jezus schreef nog eenmaal luid en geef zijn geest op. En weet je, de gardien im tempel reikt van boven wat onje uiteen, die eerd schadden en de steiner spouwde. Also dat is de geschicht, wo Jezus wordt vastgenomen, wo Pilatus dat toegeven deed, dat de römische soldaten Jezus aan een kreuz nielden doen. De vrouw is, wat voor een dood is de heiland gestorven? Hij wordt gekreuzigd, buiten de stad Jeruzalem, tussen twee mörder. En hier is een schriftstuk ongegeven, Johannes Kapitel 19, 16 bis 18. Schließlich heeft Pilatus am Hahn, dat zij am Kreuzje kunnen.
Zij nemen Jezus en leiden aan weg. En hij droeg zijn eigen kruis en ging daarmee naar een plaats, den zij Schedelplaats noemden, in Hebreeuws Golgatha. Daar kruisigde zij hem en nog twee andere hem en de man, en aan ieder tijd een. Jezus had niemals niet wat erreicht gedaan. Maar zoals hij gestorven deed, tussen twee mörder, laat het zo als wanneer hij ook een mörder is. En dat is krijg wat zij willen hebben. Waarom moest de heiland om kruis sterven? Om ons door van vlucht los te maken. Dan door staat geschreven, wer om kruis hängt, is verflucht. Galater Kapitel 3, Vers 13. Christus heeft ons losgekauft van dem Fluch, den dat Gesetz über uns bracht, dadurch, dat hij den Fluch op zich neemt, wie es dort steht geschreven, wer om Kreuz hängt, is verflucht. Hij heeft ons van dem Fluch losgemerkt. En dat kam uit dem Gesetz. Aber de Prophet Ezekiel sagt es dit in Kapitel 18, Vers 4. De krijg so, als mij dat leven vom Vater gehiert, gehiert mij dat leven vom Sehen. Mij gehiere alle Lebens. De Jan ja wordt zindigt, als de Jan ja wordt gestorven wordt. Wie sind alle sinnvoll? Also wie word ik alle gestorven? Aber Gott sagt euch den Prophet, dort wie derven nicht sterven. Du erst in Wach der Rüd. Hij sagt, wann wie word reicht leven, wann wie word donner wort reicht erst. So als Jesus sagt, je leeft unter das Evangelium, de goden Orecht. Also dort is ook wat Paulus te de Galater gesagt hat. En de laatste vraag van jou is, is de Heer Jezus ook begroefd worden? Jo, zij leden hem in een nieuw graf in hen, wat in een steen in hen gehakt via. Matthäus kapitel 27, vers 57. Als dat eerst geopend wordt, kwam Jozef, een rijke man van Arimathea, die ook een van Jezus zijn jenja via. Die ging naar Pilatus en vroeg of hij Jezus zijn charpa hebben kon. Dan bevol Pilatus dat zij hem den geven zullen. En Jozef neemt dem charpa en wechelt den en een reinet lintzeichnet lucht aan. En leed den en zijn eenet niet graf dat hij had aan een steen nenhaken loten. En rol een grote steen verder der en ging daarvan. Maria Magdalena en de andere Maria hadden zich beide bij de graf je en Eva dolgezet. En dat is wichtig dat we dat weten in leven. Dat Jezus is eindelijk fysisch gestorven. En hij weer dood. Krijg zo als van wie gestorven, dat wie dood zijn. Wanneer wie dat niet leven, dan heeft de overstijging voor ons geen mening. De jenja, ook de vrouwlied, geleefde dat hij dood weer. De soldaten zeiden hij weer dood. En de Bijbel zegt hij weer dood. Also dat hebben we dat leven. En dit is een part van de geschicht van Jezus, Christus, de Messias, wo die als een zindopfeier worden voor onze zin. Aber Lothar wollte auch sagen, dass er nimmt den Tod der Sieg weg, weil es dort erst uns findet. Wir haben hier eine gute Freude gehabt mit guten Antworten von der Bibel. Amen.

Tina Vogel met Zuckerbestreiter. Een plotische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. In deze programma verzet wie op die vragen en te gronden wat je aan het tisch hebt. In even jene vraag, wanneer huil ik mij vandaag met Peter Beutmann.

Wo det Gott Menschen wählen? Warum det Gott einzige Menschen wählen für einzige Städten, für einzige Amten? Warum und wort kickt Gott no? Welkom te de Evangelische Botschaft Radio Programm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik ben zo dankbaar dat u vandaag harkendest. Vandaag wil we afhangen met de geschicht van David. David is een godsjong en God wilt aan. Waarom wilt God aan? En wat kan we door de leren wen wo God kicken dat, voor wem hij willen dat? En vandaag bijzonders voor ons in 2026, praktisch voor ons, wat zullen we nu kicken? We hebben die harkendes Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States, Canada, Deutschland, dankzij voor harken. Ik wens die God te zegen. Ik wens die wees je zegend en je troost te zijn waar God die zit, wat God nog kijkt en verstaan waar God zit.

Dank schein voor het schijnend licht. Die hart hier naar de evangelische boodschap, de radioprogramma. Mijn naam is Wes Heppner. Dank schein voor hier van deel hartje. We zijn de laatste tijd in het Markusbuch gewaast. We hebben gezien van Markus kapitel 15, de leiden van Jezus Christus. En dat zeer goed voor ons te zijn, hoeveel onze radung heeft God gekost. Nu, voor ons, onze radungsplan is vrij, maar voor God, dat kost zien Jezus Christus. In deze laatste twee weken op dit programma hebben we gered van endernis in ons leven. We hebben gezien, God endert niet, ons leven endert meis immer, en God wil ons veranderen dat we nieuwe creaturen zijn. En wanneer je een van deze boodschap hebt gemist, kost je ons YouTube-channel bezoeken, wanneer je bloot evangelische boodschap of een gospel message zeker doen, mijn naam is Wes Heppner, waar je dat leicht vinden. Vandaar waar we een nieuw poort opvang van het Oude Testament en waar we bekijken in persoon. In persoon in de Bijbel wordt mes jeder van ons van weiten doen. Dit persoon is David. De jong wordt een hoort weer, die wie zalpt als koning, die mjukt de ries Goliath dood, die moest raan voor zijn leven en dan wordt hij de koning van Israël. Wanneer je denkt van de geschicht van David, wat is het eerste wat je van denken deest? In de Bijbel, David zijn nomen is meer als 1100 mol geschreven in de schrift. En ongeveer 60 kapitels in het Oude Testament vertellen de geschicht van zijn leven. Dat is interessant dat de Bijbel zoveel schreven dat we in één maand. We denken hij heeft ook 73 psalmen geschreven. En zijn levensgeschicht is van 1 Samuel kapitel 16, bij 1 Koningen kapitel 2. En er zijn meeste zelfde geschichten in 1 Koningen kapitel 10, bij kapitel 29. Nu, we waren later nog in het radioprogramma Trigoner op Markus Buk. Ik wens die woest harten voor dat. Maar vandaar de geschicht van David, ganz van afhang van waar God David wil in dat. En waarom hij hem wil in dat. En dan wil we ons vragen, wer kijkt God voor en waarom? Voor wie weer gaan we tot beden. Himmelsche Vader, we komen van jou, we danken die voor de dag, we danken die voor deze alleenheid op het radioprogramma, die woord hier met te delen. Himmelsche Vader, ik bid voor jeder te horen. Zegen die, help die, traag die naar die. Ik bid, wanneer iemand is, wat het programma horen dat, wat nog niemals heeft die ongenomen, ik bid dat van deel, kan de dag zijn, waar die entscheidung merkt voor die. Himmelsche Vader, ik bid dat die woord, wo die red worden, die wagen en die wellen, en die woest al die eer vooruit kriegen, die druk wo die buurt zijn. Ik bid het in nomen Jezus Christus. Amen. We willen even gaan naar ons tekst, 1 Samuel 16 van 1 tot 13, de opvang van de geschicht van David, de Haar wählt zich David. Forsch eind, dat zegt. En de Haar zegt te Samuel, Samuel, wo lang woest die even zal treuren? Nadem dat ik arm te zee gezaad heb als koning over Israël. Neem die hoorn en vel die met oil en go naar Isaï van Bethlehem. Ik heb me besloten dat een van dem zijn zeens zal koning zijn. En Samuel zegt, waar kon ik door hen gaan? Wanneer zal dat de Heer krijgt wat hij mij aanbrengen? En de Heer zegt, neem die een jonge kou met vuil met en zij die best gekomen om een opfer voor de Heer te merken. Lood Isaï ente dat opvermol, en ik word die door weiten loten, wat die doen zalst. Die zalst voor mij dem enzalven, dem ik die wiesen word. En Samuel deed wat de Heer hem zei, en als hij naar Bethlehem kwam, kwamen de stolzvoerders naar hem uit angst. Ze vroegen hem als hij vredelijk naar hem kwam, en hij zei, jo, ik wil een opver merken voor de Heer. Merk je het rein, en dan eet je dat opvermol met mij taup. En hij lood Isaï en zijn zeens aan en zegt dan dat die zich rein mjukken, dat ze kunnen te dat opvermol komen. Als die dan komen en hij dan Eliab zegt, zegt Samuel te zichzelf, die, wem de Heer gezalfd wil hebben, staat nu zeker voor mij. En de Heer zegt hem, recht die nicht nu wo am dat laat, or dan nu wo groot hij gewassen is, deze heb ik te zien gezegd. De Heer recht nicht so als de mens staat. Een mens zit wo einer van de buiten laat, aber de Heer kijkt naar dat hoort.
Dan roept Isaïden Abinadab. Dat hij voor Samuel kwam en hij zei, de Heer heeft deze ook niet gewild. Dan leidt Isaï Shama voorkomen en hij zei, de Heer heeft deze ook niet gewild. En Isaï leidt zeven van zijn zeens voor Samuel komen, maar hij zei, de Heer heeft ook niet gewild. En Samuel zei te Isaï, zendt dit al dine zeens? En Isaï zei, doe es nog ons jüngste David. Dat het schoop heiden. En Samuel zei te Isaï, schek to han, dat hij hier komt. We worden ons niet han zaden, eier die es hier gekomen. En hij schek to han en leidt hem komen. De jüngste wie roodlich en houdt dagen eeuwen, am leidt het schmak. En de haar zei te Samuel, nu stu op, en zalf dem aan. Dit is de rechter. En Samuel neemt hem hoorn met hem oil en zalf David toe aan, als hij door mank zijn breide weer. En hem Herrn zijn juist bewijs en de kracht op David van dem dag aan. En Samuel jink terug naar Rama. Zo, we zijn hier waar God willen dat. We willen afhangen met waar God willen dat. Ver David wist wat passieren deed. Ver Saul wist wat passieren deed. Ver Israel wist wat passieren deed. God deed willen. We zijn dat in vers 1. De Heer die zegt te Samuel. Samuel, hoe lang wordt u even zal treuren? Hij zegt, ik heb mij besloten dat een van de zeens zal koning zijn van Isaï. En in vers 12 zegt God aan de jüngste. Dit kraakt hij nu stu op en zalf hem aan. In vers 13, dat Samuel deed het. Hij zalft David doen. Hij wie mank zijn breide. En hem Herrn zijn juist, bewijs ik een kracht op David van den dag aan. Nu, David wist niet, voor deze moment, dat zijn leven voor immer geëindigd zou zijn. Hij had geen droom dat hij een dag koning zou zijn. Hij wie een hoedsjong, wie kon hoop spelen. Hij wie de laatste van zijn voren zijn zeens. Zijn voren, doch weinig van hem als al de anderen. Nu, we denken vielleicht zo, wat kon het dan zijn? Maar lieve vriend, van jou, er zijn dingen wat ongoen in de wereld. Besonders in de juistelijke wereld, wat du en ik niet zijn. God schaft in ploen dat du koos aan deinen. Dat du koos zijn rekbien. Hij heeft wat besonderd voor die wereld. En vielleicht weet du dat nog niet. Hier zijn we de geschichte van David. De dag wat God kwam naar Samuel, hij deed vielleicht schoophouden. Vielleicht deed hij met een lijf feiten. Vielleicht speelde hij zijn hoop. Hij had geen gedanken van wat God deed. En daarna deed God dat. God wilde. En van God wil en dat God vraagt keinem verrot. Zijn we dat in de Bijbel? God vraagt niet Samuel, den profeet, die hij denkt wordt een goede koning zijn. Hij zegt Samuel. Hij vraagt de hohe priester, niet de andere priester, wie wordt een goede koning zijn. God weet wie hij wil willen, en wen hij God als kon hij ook willen. En wen God willen dat hij dit voor het land Israël, voor zijn koninkrijk hier op deze eerd in die tijd. Ons taak zegt, God zegt, ik ga je merkt een koning voor Israël. De mensen wat God wilt, zijn voor hem te brokken, zijn rijk te bieden. Velken die geloven dat God wilt een persoon voor ons, en wie willen hebben, die zal nutzbaar zijn voor ons. Die zal doen wat wie willen hebben. Maar God wilt wie hij wil, voor zijn koninkrijk, krijgt is hij deed in David zijn leven. God wil een man naar zijn hart, om zijn mensen leiden. 2 Korinther 10, vers 18 sagt uns dit, vernicht dei, wat sich selbst viel denken dat, wählt Gott, aber wer Gott wählen dat, as dei. So wie sein Gott wählt. Und der zweite, wat wie sein, ist einzige gleichen nicht, wer Gott wählen dat. Wenn die vers 2, 3 in Feier lesen dat, dann sei wie, dat Saul, wie Samuel man abhossen, dat ab einmal wat hij dat te hören kriegen. Heis Angst, dat wenn Saul dat wat te hören kriegen, dann ab einmal wat Samuel dood gemerkt worden. Vers 2 sagt, wenn Saul dat wat hören, hij wat mij dood merken. Samuel wie Angst, dat Saul wird am dood merken.
Nu in deze deel de koning wordt proven in zijn macht te blijven in kracht als koning zolang als hij kan. Hij wordt mensen dood maken waar hij dacht kunnen koning worden. Eensmaal moet hij zijn ene zins dood dat hij langer koning kan zijn. Wie zijn dit in de geschicht van Jezus en wo Herodes de koning al de kinga 2 jaar jinga dood moet wanneer hij hierdoor weer een koning geboren. De mensen wat in kracht zijn er hebben een hohe positie, die kunnen op eenmaal vol hoogmoed zijn en denken, dat heeft te doen met mij, en die doen niet God zijn woord mij volgen. Dit krijgt voor de koning Saul weer. En wanneer deze mensen op eenmaal denken, zo God heeft hem gewild, en dem wil ik tenuscht merken, dan proven de jen dat te vatten. Nu, waar we dan denken, eerder tijd, wanneer we op eenmaal in die steden zijn, waar we autoriteit hebben, dat is God, wie ons door heeft gedaan, en hij kon dat ook weich nemen, en een andere door hen zaten, krijgt het aan passend laat. We hebben zeker zijn, wie zijn gehoorzaam, wie volgen zijn woord. En dan steht dort, wie proeven aan onze autoriteit vast te houden, we hebben mensen reut merken, ten leider zijn, hinge ons. We hebben immer kicken, wer wordt de nächste leider zijn, wer kan de nächste Predia, oder Diakon, oder Jugendleiter, wat immer dat is, wer wil goed voor dat zijn, dat wie zo'n menschen reid meer. Insteed, dat ik als een leider door jen feiten doe. God wilt, een einzige gleiche nicht, wie God wil in dat. Wen er autoriteit kan op eenmaal niet door zijn. Dat nächste, menschen zijn anders als God dat. Wie zijn in ons tekst vers saas. Als die dan kiemen en hij den Eliab zag, seht Samuel zu sich selbst, die, wem der Herr gesalft will haben, steht nu sicher für ihn. Dann läut Isai Shama verkommen. Und er seht, der Herr hat diesen noch nicht gewählt. Er läut die 7 Sehens von Samuel verkommen. Der Herr hat auch nicht diesen gewählt. Und dann ist du noch der Jüngste. So, in der Zeit wird es sehr wichtig, wer das Älteste sehen wir. Der hat das höchste Amt, der wird der Lehrer, David de Mon. Die deed immer dat wichtigste arbeid. En David, zijn familie, zijn bruid, waren ook krak zo zijn gewaast. En hij werd het jongste, hij deed schoopheiden. Want wie de geschicht van Jozef kan, Jozef had ook krak dezelfde probleem. Hij werd een van de jongste bruiden en zijn bruiden hadden een hoed verarm. De voorde van Isaï, als voorde van de familie, die werd ook aanrecht, wie hij dacht God wil willen. Hij bracht zijn zins naar een profeet krak in de ree, nadat hij dacht dat hij in de wereld zou zijn. Nu dat kon zijn van de oudste naar de jongste, maar dat wie wat hij dacht, wie hij dacht, zal in de wereld zijn. En David, wie het niet doet. Yes, Isaï had hem het niet geroept om opvuren met zijn familie. Maar denk aan deze geschicht. Dit behoort niet, wenn God wilt wie hij wil. Waar nog andere gedanken gaan, of andere meningen gaan. Ik denk eens eenmaal, we zijn zo bezorgd wat voor andere mensen zijn. Over God wilt, wer deinen dat, woer die deinen dat, waar die deinen dat, en wo die deinen dat. David kon zijn de laatste, wat wie worden han gewählt als de koning van Israël. Hij werd de laatste van zijn ene familie, wat zijn vader wordt han gewählt. En daarna borde dat alle nuscht, wen God zit. Mensen kijken van buiten. Maar God zit wat onder het. En dat brengt ons naar ons laatste punt. God zit dat goed. Vers 7. En de Heere zit aan, recht die niet nu wo aan dat laat. Of dat nu wo groot hoe je wassen is. Dezen heb ik te zien gezegd. De Heer recht niet zo als die mens dat. Een mens zit wo einer van buiten laat. Maar de Heer kijkt naar het goed. God zit dat goed. God is veel dollar bezorgd wat van binnen is als van buiten. God is niet zo bezorgd hoe groot je bent, hoe smak je laat, hoe sterk je bent. Dit zijn dingen wat we veel te veel tijd ons doen. God kijkt naar het goed. So wat kijkt God nu? Wanneer hij zegt hij kijkt naar het goed. Is dit het muscle in ons kerpen wat de bloed pompen dat we levendig blijven? Wat zegt de Bijbel van het God?
In de Bijbel, dat wat mijn veel meer als dat fysische muscle wat bloed pumpen dat. Dat is van ben, dat zijn onze gedanken, ons verlangen, ons welen, ons motief, ons geestelijke leven. Jezus zegt het dit in Markus kapitel 7, 21, van benen, van dat God, kämt bij zijn gedanken. Spreche zegt, hul dien God, pas op, voor door u kämt het leven. Spreche feier vers 23. De gedanken als wat van benen is, dat kämt ruut, dat wiest van buiten. God wist wat David zijn hart weer, dat weer nu arm, en dat wordt ruut komen in zijn leven. En dat is ook waarom God besondere mensen wil in dat. Nu dat geestelijke God, dat heeft te doen met een paar dingen. Dat heeft te doen met onze gedanken. Wat we denken en de oorzaak wanneer we over deze dingen denken doen. Dat heeft te doen met ons verlangen, wat we willen, wie in leven gaan, wat we nu hier doen. Dat heeft te doen met ons willen, wat we willen doen en entscheiden doen. Dat heeft te doen met onze feilungen, onze vrijheid, onze treurigheid, onze vreugde, onze leven. Dat heeft te doen met ons motief. Waarom doen we wat we doen? Dat heeft te doen met ons karakter. De zwarte persoon wat we zijn van ben. Dat heeft te doen met ons geestelijke leven. Ons antwoord te God zijn radung. Een paar bijspel van de schrift. Spreuken 23 vers 7 zegt, dat een man denkt, zo is zijn hart. Dit wist ons, een persoon zijn hart is zijn denken, zijn karakter. Matthäus 22, vers 37 zegt, du sollst den Herr Gott leven met din ganze hart. Dat meint, dine leven zal voor God zijn. Van ben, din verlangen, din willen, din gedanken. Dat hart is wichtig, besonders geestelijk. En de Bijbel zegt, dat Eva en Eva, dat is wichtiger wat van ben is, als wat het van buiten laat. Ons tekst, de monde kijkt van buiten, mensen kijken van buiten, wat het van buiten laat. Aber God ziet dat God. Nu, dit is wichtig, wenn wie kan bloos van buiten zijn? God kan nen kijken. Jezus zegt het in Matthäus kapitel 15, vers 8. Deze mensen, die zijn dicht bij mij, nu er je red, aber er God is weet van mij. Vierken, wer wie han een omt of een autoriteit, wat zal goud loten van bieten. Vielleicht is dat religieus. Aber einzimal zijn we niet recht van ben. Einzimal is ons hart niet recht. In deze geschicht, de koningszaal, heeft een besondere persoon van bieten. Aber van ben, wie hij vol van zichzelf, zijn we ongehoorzaam te God. In deze geschicht van David, hij wordt wie groots opvangen dan zijn we een godsjong. Somebody wer keiner kent, de weinigste van zijn familie. En alles wat ze zagen is David den hoort. Aber God zag David den koning. Nu ons hoort kon waaggedreid zijn van God, of een no God gedreid. De Bijbel reed van een hoort in zijn wee. Dat reed van een hoort hoort, die is jeen God in 2 Mose 8 vers 15. In een huch moet je het hoort, wat bloos van zichzelf denken dat, in Spreche 16, vers 5. In hoort wat hing aan licht vieren dat, no Jeremia kapitel 17, vers 9. In twijnjet en dui moet je het hoort, Psalm 51, vers 17. In rein het hoort, wat gans evenjeeft is te God, Matthäus kapitel 4, vers 8. En in aangeduild het hoort, dat is gans evenjeeft te God, in Psalm 68, vers 11. En vielleicht het wichtigste. God verspreekt, wanneer we arm ons leven geven, hij wil ons hart ändern. Ezekiel 36, vers 26 zegt, en niet wat wil ik die geven, en niet juist wil ik in die zaten. Dit post krijgt ook met wat we laatste week lezen, in 2 Korinther kapitel 4, vers 17, waar we een nieuwe creatuur worden. Nu David wie een jong. Zijn geschichte vangt je groots aan. Hij had geen gedanken waar het voor hangen wat hij wil zijn. Maar de profeet van Israël weer

Du hast je hart naar de Eifengelische Botschaft radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Dankeschön voor hartje. Dankeschön voor jullie ongestattung. Dankeschön voor jullie gebeden. Wenn het programma een zegen voor die als je wast, wust je denken aan dit programma ongestatt met die gof. Die kost die gof een 2 VI-checken. Het eerste is direct de post. Onze adres is de Eifengelische Botschaft Box 1760 Warman, Saskatchewan, Canada. SOK via SO. Nog eenmaal, de gospel.

Well, message, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. The Hanukkah website, gospelmessageradio.com, met and PayPal link to ban, ke ye ook going ashtaten van irnfu in a valt, diet mon pomenuten, tum ye negov yeven. Now, I'm on the website as gospelmessageradio.com. Ons phonema, 306-230-7807, dat's een knodeshit phonema, ke ye ons contacten van ye freon han, or a wooden is a program ye da week van ye shack der in WhatsApp group. Now, I'm on 306-230-7807. Dankjewel voor het horen, dankjewel voor het zijn. Ik wens je

Vijf ging we bijzonders op het privaatleven in. We de haar even dat gebedsleven, dat jeven en dat vaste reden deed. Wo hij verheer gezegd had dat zijn noodvallen als zalt en als licht en de wereld te zijn zennen zullen, deed hij dan de zelfgerechte schriftgeleerden fariseer wat er kritiseren, dat hij juistelijk het leven ganz abbüderliche zaken opgebüht hadden. Zoals de haar zegt, stonden ze jaren op de gase aardje en op de moord, oude en de med am tempel, en beden luid, zodat alle mensen hier zullen, waar God zij dag wieren. Oude wanneer ze jeven deiden, dan leidden zij met de trompeten, ver zich blozen, zodat alle mensen zagen waar veel zij jeven. En wanneer ze vasten deiden, dan verstelden zij ihre Gesichter en jenen met zodat je horen, zodat jedermann zijn zal, dat zij vasten deiden. En jedes Mal sagte haar, dat deze met keinen Lohn te rekenen hebben. Ze hebben ihren Lohn al waag. Dan sagte haar zu seinen Opfallen, wo ze jewe, bede en vaste zelle. Hij sagt, dat ze nicht so zennen zelle als de Hechler. Wann ze jewe soll de rechte Hand nicht weten, wat de linke deed. Ze zelle am geheimen jewe, dan ihr himmlischer Vater, der am geheimen een Entchetje kan, wat ihn dort belohnen. So zelle zij ook, wann zij beden, en de stoven en gonen dit hemurken, en ver zich am geheimen beden. En wann zij vasten, zullen zij zich nicht verstalen, ober dat gezicht wasche en de hoort kamen. Met deze belering wil de haar nicht zeggen, dat we nicht öffentlich beden zullen, oder an zijn geloven öffentlich ver mensen bekennen. Wann dat de fall wie, dan wurde hij zichzelf en zijn borgpredigt waar er spreekje. Wils hij rood verheer gezegd had, dat ze er goede woordje voor mensen zullen zijn loten. Hier moet wie ober nicht verjeten te zeggen, dat ze dat nicht te ere ene eer doen zullen. Zoals de schriftgeleerden fariseer dat deiden, ober te God zijn eer. Als vandagse deel van Jezus zijn borgpredigt haft dat met hem zorgje juist te doen. Wie welle vandaar met Matthäus kapitel 6 vers 19 wat 34 wiedergone. Eier wie ons ober dit schriftwoord toewande, wel wie met deze zijn toop God aanbede. No dit leid, lees wie ons dan den afschnitt uit Matthäus kapitel 6 van vers 19 wat 34.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je ergens een van onze programma's bestellen mocht, schijkt dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma's van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijkt. De nummer voor dit programma is 273. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 273.

We hopen dat je het vandaagse programma Dich Botschaften leider, waar het hem zijn gewaast is. En nu verabschied wens waar van junt. Wann Gott het ze wel, dan hier je een wieder programma Dich de Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg, ab dezelfde steed en dezelfde tijd. Wann die irgend vrouwen oder bemoedigingen te de vandaagse Sendung oder irgend eine van onze Sendungen hebben, schrijft ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkans Maut, diesen Dienstag true wieder te maken. Die hebben ons ook weitergeloten, dat die voor ons beden. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder, onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Nu zijn we ten slotte nog wat Gott met junt, wat junt zo meine Weg wiederhören.

0: Hier het niks in een kapitel gelezen uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Lucas.
1: Kapitel 9. Dan roept Jezus in het val van je toop en geeft aan kroften volmacht over alle zoten en ook krankheden te heilen. En hij schekt aan dat Gottes recht te predigen en de kranken te heilen. En hij zegt aan, neemt no schmerz op jene reis. Nicht goonstaatje, nicht tauschen, nicht brood ook nicht geld, nicht eenmaal een tweede hand. En wo immer je aan een huis nennen gonen, doorblieft, wat je waar wieder gonen. En wann ze jünt wo nicht abnehmen, dan goed van zo'n staat waag. En om aan te warnen, scherat jünt den Stoff van de feit. Dan geven ze zich op den waag en gingen durch die Städter en predigten dat evangelium en heilden overal de kranke. Als Herodes, die over Galilea harschen deed, hier, wat er alles passiert, wist hij niet wat hij denken zal, wils eingeseden Johannes weer vom dood abgestoßen, eingeseden Elia weer verre dag gekommen, en andere zeden ook, dat einer van de oude profeten abgestoßen weer. Herodes aber zeed, Johannes heb ik zelfs den kop afhaken laten, over wer is dit, van dem ik al dit hier, en hij zocht nog eine Gelegenheit am te zijnen. En als de apostel terugkamen, vertalden zij hem alles wat ze gedonen hadden. Dan neem hij aan met, en ze gingen voor zich alleen naar een stede in Bethsaida. Aber als dat volk dort aan werd, gingen ze hem hineraan. Hij heet aan welkom en reed aan van Gottes recht. En wem dat fehlt, den heil hij. En als dat ovend werd, kamen de 12 zeden te aan. Schek dat volk weg, dat ze naar de stede en de heef en de omgeend konen, dat ze in je dag komen en wat te eten vingen, wils wie zijn hier in de wildnis. Aber hij zegt aan, geeft je aan te eten. Zij zeiden, wie hebben hier niet meer als 5 brood en 2 vers. Buiten wie zullen voor al deze mensen gaan eten kijpen. Wilst du weer een ongeveer 5000 man. Hij zegt zijn jinge, laat aan zich tol zaten en schouwen van 50. En zij deiden dort en schouften dort, dat hij zich alle dol zaten deiden. Dan neem hij de 5 brood en de 2 vers en kijkt nap naar hemel, dankt ofer en broek dort en geeft de jinge dort, de mensen verder zaten. Zij eiten alle en worden zout, en zij lozen nog 12 kerf kruimelstaub, die even gebleven waren. Eenmaal, als Jezus voor zich alleen om gebed weer, kwamen zijn jinge door ook aan. Dan vroeg hij aan, wer de mensen zeden, dat hij weer. Zij zeden, Johannes de Dijper, einde oberzaaien, du best Elia, einde zaaien, du best einer van de oude profeten van dood abgestoßen. Hij zette aan, ober wer zij je, dat ik zie. Petrus antwoordt en zegt, du bist Gott in Christus. Hij wordt anstrengend dat keinem te zeigen en zegt, die mensen zijn moet nog veel lieden en van de ältesten en schriftgeleerden en hogepriesters versmeten worden. Hij wordt doodgemaakt worden, aber wordt den dritten dag vom dood abstoßen. Dan zegt hij aan alle, wer met mij metkomen wil, moet van zichzelf vergeten en dergelijk zijn kriets op zich nemen en mij nufallen. Wem dat door hem te doen is, zijn een het leven te raden, wordt dat verlieren. Aber wer zijn leven aan mijn halven verlieren wordt, wordt dat raden. Wils wat haft een mens daarvan, wanneer hij de ganse welt gewendt en ober zichzelf verliest en aan de grond brengt. Wils wer zich met mij en mijn weer schämt, met dem wat de mensen zien zich ook schämen, wanneer hij aan zijn heiligheid en aan den Vader en de heilige engel ihre heiligheid komen wordt. Ik zei jun de waarheid, hier stonen einde, die den dood nicht schmaken worden, bat ze dat Gottes recht seinen worden. Ach, door nu dem dat Jesus dit gesagt had, neem hij Petrus, Johannes en Jacobus en ging met aan op een boorknap om te beden. En während hij bed, ändert zich zijn gezicht en zijn kleider worden schlok wit. En met eenmaal stonden 2 mannen, Moses en Elia, door en reden met Jesus. Die waren in heiligheid gekomen om met hem door even te reden waar hij, nu God zijn willen in Jeruzalem sterven zal. Aber Petrus en die met hem waren, waren zeer slijperig. En als zij eerst ganz wakker waren, zagen zij zijn heiligheid en die 2 mannen die bij hem stonden. En als die Jezus verleiden, zegt Petrus te Jezus, Meester, dat is voor ons goed hier te zijn, laat ons 3 zelten opstalen, eind voor die, eind voor Moses en eind voor Elia. Hij wist niet wat hij zegt. Als hij dit zegt, kwam eine Wolk met een Schatten über aan en ze fechten zich, als zij aan de Wolk nennt kämen. Dan redt eine Stem van aan de Wolk. Dit is mijn Sehn, dem ik goed zie, horcht nu aan. En als de Stem verschwunk, wie Jesus du allein. Die hielden dort für sich en reden te keinem davon, wat zij aan die Tijd beleefd hadden. Als zij de nächsten dag van Borg Rolf kwamen, trof zich dat zo, dat hem een grote schoof mensen bejegenden. En met eenmaal schreef een man uit hem volk: Meester, ik bid u, kom kijk toch naar mijn zoon, wils ik haar bloos den einen zoon. Hem kreeg een geest te holen, dat hij plaatselijk opschrikt. Doorop kreeg hij den aanstoot, zodat hij uit de muil schuimt. Die verlaat hem vast niemals en brengt hem schier in de grond. Ik praag aan die jenge, dat ze den ruit drieven zullen, maar die konden dat niet. Dan zei Jezus te aan: O je angelijvende verdreide generation, hoe lang zal ik nog bij jund blijven en mij met jund afgeven? Bring dienen zeen her. En während de jong haan kwam, schmeid de zoten am ware am aanstoot haan. Dan beveel Jezus den arreinen juist te verloten. Hij heil dat kind en juist zinen voor den ware. En ze standen alle over God zijn heerlijkheid. Aber während alle man bewundert, wat Jezus gedonen had, zei hij tot zijn jenge: Zorgt zo dat je heren wat ik zei. Wils dat es mij so weet, dat de mensen zien wat de mensen in de hand gejeeft worden. Aber zij verstonden niet wat hij zei, en dat werd voor aan geheim geholen, dat zij dat niet begrijpen konden. En zij vechten zich om te vragen wat hij gemeint had. Dan fangen de jenge aan zich door even te strijden, wer van aan de raadste zijn wordt. Als Jezus verneemt wat zij bij zich hem hoort dachten, neem hij een kleine kind en staal dat bij zich aan. En hij zei te aan: Wer immer dit kleine kind in mijn nomen opneemt, neemt mij op. En wer mij opneemt, neemt den op, die mij geschickt heeft. Aber de geringste mank junt, wat de raadste zijn. Dan zei Johannes: Meester, wie sagen wem, en dienen nomen zoten uitdrieven, en wie verboden am dort, wils hij nicht einer van ons is? Aber Jesus zeite am, verbeid am dort nicht, wils wer nicht jeen ons is, als ob onze ziet. Als de tijd nodig heim, dat hij zult regen om hemel genomen worden, recht hij zijn blik beständig naar Jeruzalem te gonen. Hij schickt woordreer verab, die gingen aan een samaritische darp nennen, door voor am alles rei te maken. Aber die nemen am door nicht ab, wils hij zich vergenomen had naar Jeruzalem te reizen. En als zijn jenge, Jakobus en Johannes dort zagen, zeden die, haar, zal wie vier van hemel raufkomen loten, desse eva zie te brengen, zoals hij leer deid? Hij aber kijkt zich om en beschwicht aan en zeed, weet je nicht, van wat voor een geest die staumen, wils de mensen zijn als nicht gekomen dat mensenleven te vernichten, aber dat te raden. En ze gingen nu een andere darp. Als ze de leng dem waag gingen, zeed weer te arm, haar, ik wil met die metkomen, een daunt wo die han geist. En Jezus zei te arm: De vaas hebben ihre lacher, de vegel unter dem Himmel hebben nasta, aber de mensen zijn haf nur nicht een plaats zijn kop han te lagen. Dan zei de to een anderen: Volg mij nu, die aber zeed, haar, lot mij eerst konen mijn vader begroven. Jezus zei te arm: Lot de doodje ere doodje begroven, du aber go en predig tot Gottes Rijk. Dan zei nog een andere te arm: Haar, ik wil die nu volgen, aber lot mij eerst konen van mijn familie afscheid nemen. Jezus aber zei te arm: Wer seine Hand an den Pluch legt und dann trägt, ist am Gottesrecht nicht zu brocken.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

Als het je wat is een tijd nodig, kom je Matthäus 5 in zin. Daar reed je Jezus op een gesteed, dat wanneer ons een van onze leden van het jaar wat te zinje verleidt, zullen we dat afmaken. Hij nannte dat ook in de hand. Zo kunnen we dat wel ook op onze tong aanwenden. Nu weet we aber ook dat hier niet gemeint is, onze tjarpa te beschnieden. Dat bedient niet werkelijk ons oog uit te rieten of onze hand af te hakken. Dat wijze is je niet aan eind van onze tjarpa leden, zoals ons oog of onze hand. Dat wijze is aan onze hoort. Jezus wil ons damit weten laten dat we eerst damit maken zullen, wanneer we wat hebben, dat ons immer en immer weder te volbrengt of dat om zindje verleidet. We zullen ganz brutal damit omgaan, niet schonend. En jeder einer wat moet uitvinden, waar hij dat bij zich kan in een controle kriegen. En ik meen, wanneer we Jezus daarom beide ons te helpen, dan wordt hij ons dat ganz bestemd, door bij halbe een lezing te vinden. Wil zo een gebed is ganz nur zien willen. Zo, damit sluit ik je dan af. We horen nu nog zum Schluss dit Lied, Et Chit Mul Tred.

Tweede Petrus 1:19, en wie ha dat profetische woord nog zeker. Als we zegt u, mijn vriend, dat christelijk leven is veel meer als een geboorte, dat is een valse, een ontwikkeling. De sleutel tot deze brief is de laatste vers. Over vast en ons Heren, Heiland Jezus Christus, zijn genoeg en erkentenis. Aan je heet, alle heerlijkheid. Amen. Dat is 2 Petrus 3:18. Wat is gemeend met een Christus valse? Valse als een persoon is veel meer als bloos kerpelijk valse. We moeten ook een benemen en denken valse. Een korser mens die 32 jaar oud is, zal zich niet als een 2-jarige kind verhouden. Gezonde lied worden in alle wegen opgebouwd. Dat is ook zo met een Christ. We leren jettelijk te denken wanneer we God zijn woord studeren. In Rijmer, de 12e kapitel, de 2e vers, zegt Paulus dat onze gedanken worden niet gemaakt wanneer de Heilige Geest in ons regeert. Dat is niet mogelijk slechte gedanken weg te houden. Maar we kunnen ons terugtrekken van slechte woorden doen. Behoud dat gedanken worden zich schließlich no woorden wengen. Ohne twijfel moeten we in ons benemen opwassen. De Heer Jezus moet wat we doen en wat we zeggen lenken. Dat is Colosser 3:17. Dat niet het leven dat Christus ons gegeven heeft, wordt alles anders wanneer we ons arm gans aangeven. Ik dank de Heer zeer dat veel lieden zich bekeerd hebben door mijn dienstamt. Ze hebben God zijn woordje gehoord, maar werkelijk am Anfang weer mijn zin dat ik de Christen God zijn woord wil onderrichten. Mijn arbeid besteedt in de Christen van de biblische markt een echte geestelijke nodiging te geven. Mijn vriend, je wordt niemals voor God leven in deze donkere dag, wanneer je God zijn woord niet leren worden. Dat is dat Petrus thema. Petrus brugt je wisse woord en beide brief. Dat woord christelijk en dat woord geloven. Maar dat woord kentnis is in deze brief uitbenemend en wordt eermaal in verschillende wegen gebruikt. Valse leren zeiden ze hadden bijzondere kentnis van verstorkene herkomsten. Jezus Christus kentnis, zegt Petrus, is echte kentnis. Ik wil die eenvoudig des brief nu afdelen en deze punten gebruiken om de waarheid ver te brengen. En dit is vielleicht niet bijzonder interessant, maar dat is voor zonen die gelijke aan te delen, dat ze weten hoe ze zijn, is dit wichtig. Eerstens, een aanhang christelijke genoot brengt verzekering, dat is de eerste 14 vers en dat eerste kapitel. De volle erkentenis van God en van Jezus, ons Heer, is de grond op hun christelijke karakter gebouwd is. Dan tweedens, de Heilige Schrift volmacht is bewijs van bevoordigde woordzijn. 2 Petrus 1:15-21. De Heilige Schrift geeft licht dat we een donkere dag acht geven kennen. Dan derdens, valse leer die de valse leren in hen gebracht ha, 2 kapitel, de eerste 22 vers. De kerk moet zich tegen valse leren heiden, niet valse profeten. Vierdens, een staling aanbelangt Jezus Christus in terugkomen, een proef. De valse leren, de derde kapitel, de eerste 5 vers. Vijftens, voor de welt en God zijn plan. Derde kapitel, 5-13 vers. Eerstens, de welt voorbij, 5-6 vers. De welt vandoor, 7-12 vers. En dat derde kapitel. En dan, de welt en de toekomst, 13 vers. En dan zastens, een vermoning voor wat we leven. En dat is het derde kapitel, de 14-18 vers. God zijn programma verstonen is een drief en kentnis van en de Heiland Jezus Christus te wassen. Nu het eerste kapitel. En dat thema is een aanhang christelijke genoot, geeft verzekering, volmacht van de Heilige Schrift bewijst dat het van woordzijn bevoordigd is. Zoals ik van hier zie, dit wonderschöne brief van de apostel Petrus is zijn laatste woord aan den die leefde, eer hij op een kruis gestorven wordt. Hij wordt het Christen worden van een fehler dat komen wordt, bijzonder de valse leer met mank de leren. Petrus verzekert er geloof verstand heeft
en de Heilige Schrift te brengen. Met zo'n grond worden de Christen gegen den storm een schuling hebben. In de eerste 14 versen in dit kapitel waar we de volle erkennis van Jezus Christus ons Heer beobachten. De grond is voor christelijke karakter geboet wordt. Nu een aanhang christelijke genoot brengt verzekering. 2 Petrus, het eerste kapitel, de eerste vers. Simon Petrus, Jezus Christus ziens geloof en apostel, aan den die met ons toop, denzelfde je wertvolle geloof je krijgen ha, durch ons God en Heiland, Jezus Christus ziens gerechtigheid. Wanneer we nu dat woord christelijk komen, en in eerste vers, dan moeten we aanerkennen dat dat een Petrus woord is. Hij heeft dat woord meermaal gebruikt in zijn eerste brief. Hij is de enige schriftschrijver die dit woord zo gebruikt. Dit is zo als wanneer we een handschrift zijn. Wanneer we dat woord christelijk hier zijn, dan hebben we Petrus zijn onderschrift beobachten. De tweede brief hangt aan met de woord Simon Petrus. En zijn eerste brief brengt hij maar Petrus. En zijn geboort weer zijn naam Simon. De Heer Jezus geeft aan de naam Petrus. Dat heet een steen. Beide namen worden gebruikt in dit brief. Simon is een zwakke naam. Petrus is een sterke naam. Zwak en sterk is hij beides geweest. Maar als hij nu een brief schrijft, Kevi ons zeker zijn, hij is nu een krachtige mens. Een mens die wegen zijn geloven op een triets gestorven wordt. Hij zegt nu Simon Petrus, Jezus Christus, zijn geloof en apostel. Dat woord geloof bedient een gevangenes geloof. En natuurlijk heeft hij zich niet aan. Hij bewijst zich zo als een gevangenes geloof, ook een apostel, dat is in de volmacht. Hij zegt over niet. De enige apostel, hij is bloos een, maakt de andere. Wer had dat recht, een apostel te zijn? Am Anfang waren bloos de man apostel die Jezus geroepen had. Die moest het zij zijn van Jezus in de aperstoning. Apostelgeschichte 1:22. Deze apostel had de verantwoordelijkheid de waarheid van Jezus te bewaren en andere daarin onrechten. Met enje sloten door met wie zijn leer, zijn leven, zijn dood en zijn aperstoning. Deze apostel hadden ook de vlecht de grond van de kerk handelaar. De grond kon bloos Jezus Christus zijn, 1 Korinther 3, af de vers. Wils de Bijbel nu volstandig is, brukt de kerk de apostel niet langer. Alle Christen zijn Jezus in een opvolger, zijn jinger. Jezus had zijn jinger als zegen en de ganze wereld geschikt. Apostelgeschicht 1, 8 vers. En deze arbeid moet wie vliesig en trouw zijn. En den die met ons toop denzelfde wertvolle geloven gekregen ha. Wat hij hier zegt is zeer wonderschijn. Ik geloof aan hij dat woord geloven brukt, heeft hij de ganse waarheid dat evangelium en zijn. Dat is zo als wanneer hij zegt, je had de waarheid gekregen. Nu is dat je een oplog wat je door met doen. Wat hebben we daarmee te doen? Wanneer de Heilige Geest de waarheid van God zijn woord klaarmaakt, dan moeten we ons dat aanwenden. We moeten gehoorzaam zijn, dan wordt ons leven ook anders. Er zijn enige die sterk calvinistisch gezinnen zijn, die zeggen dat een mens moet uitgewild zijn, eer hij kan zelig worden, en dat de geloven heeft God aan ook gegeven. Zum Teil neem ik dat aan, aber ik leef die oorzaak, waarom enige leden niet Christen zijn, is en God zijn woord klaargemaakt. Bemerk die 2 Korinther, de 3 kapitel, 15 en 16 vers. Aber bij dit dag, wanneer Moses gelezen wordt, ligt dat schleier op er hoort. Aber wanneer er hoort zich tot Heer bekeert, dan is dat schleier weggenomen. Dat zegt, wanneer dat hoort nog herbekeerd is, dan wordt dat schleier weggenomen. Mijn vriend, wanneer du vandaag niet een Christ bist, zei niet dat du dat niet begrijpen kunst. Waarhoofdig, dat is mogelijk dat dein hoort vol zin is. Wanneer dein hoort zich naar dem Herr lenen wordt, dan wordt hij dat schleier wegnemen.
Want Emma, du rijdt best, als God ook rijdt. En hij wordt die rade. Dat is niet God zijn welle, dat iedereen weer aankomen zal. Vandaag is de boodschap, wer Emma wel kan komen, en God heeft deze wereld zo leef gehad, dat hij zijn enige zin heeft dat alle die aan hem leven, niet verloren gaan, over dat eeuwig leven hebben, dat Johannes 3:16. Je leven is alles wat God van die verlangt. Hij wordt niet verlangen dat du die eerst reine zult, eer du naar Jezus kanst komen. Hij wordt die reine, wanneer du eerst met hem bist. Dan zegt hij die met ons toch denzelfde wertvolle geloven je kregen ha. Woe? Nadat ons God in Heiland, Jezus Christus, zijn gerechtigheid. Dit is de gerechtigheid die God ons geeft, wanneer we Jezus aannemen als Heiland. Zeg maar. Jezus neemt niet bloos onze zin weg, hij rekent ook ons zijn gerechtigheid toe. We zijn niet als verbreker die waardeloos geloten zijn. We hebben met God een aanstelling. Die aanstelling is in Christus. We zijn als de leefste aangenomen. Dat is wonderbaar. Dezelfde wertvolle geloven. Wie had geen idee hoeveel andere lied in deze wereld en Jezus Christus leven en zelig zijn? Simon Peter schrift hier door de christen die in andere steden in deze wereld leefden. Deze lied hadden dezelfde geloven die hij had. Dat is nu ook zo. Dat kan ons een grote troost zijn. Christen velen tot hier dat ze ganz alleen zijn. Dit is bijzonder zo, want ze verstrijd zijn en andere lied spot maken en aan vervolgd wordt wie ze christen zijn. En zo'n tijd moet een christ behouden dat hij niet alleen is. Er zijn veel anderen in deze wereld die aan Jezus geleefd hebben en de verzeiing van ere zin hij beleefd. Dit zal voor die en mij ondersteuning zijn wanneer we de zware tijden komen. Want veel christen ook een andere spraak hebben of van een andere kleur huid zijn, hebben die dag dezelfde geloven. We zijn alle Gods kinderen, Gods familie, wie's wie wedergeboren zijn. Johannes 1:12. Nu mij dat nächste Mal. Wat aan Gottes zegen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hebben we de korte aandacht uit het Thessalonischer Brief, opgereed van Donald Niefeld, en opgesteld bij Radio de Wachwiese zum Frieden met God uit Santa Cruz, Bolivia.

0: klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon bedroes Sint Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstunde program Wat passiert. We reden van onze geschichte, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogram ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid voor ons verder hier.

0: Dit weer nu de Tienerzending van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ik word mij freie, wann du bij de nächste Tienerstund wader dobi zijn wurst. En vielleicht ook niet allein. Hierin kost du dine vriend met dat te enlode. Op wader heren.
1: De klok is 4 met 30 minuten.
2: Herrliche Botschaft des Haus, alt und auf ewig neu.
3: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongestalt van een jestelje opbeung voor in jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat je zei wordt, en wann God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

Jezus vangt zijn predigt om het aan. En dan laat hij zich van Johannes de Doper. En hij zegt, dood boese. En je leeft onder het evangelium. En boese dan meint, wie moeten toestaan dat wie zinde in ons leven hebben. Wie moeten ons ervan wegdraaien. Wie moeten een reinend leven leven. En dat moet te zijn zijn dat we door nog streven doen, dat we een reinend leven leven willen. Maar we moeten ook blijven dat Jezus is de goede noodrecht, dat het aan hem velen deed. We durven gewoon niet vannacht wem leren die er komen wordt, die er ons raden wordt van onze zonde. Hij is de Janja. Johannes de Doper wist dat. Hij zegt in Johannes kapitel 1, vers 29, om nächsten dag zegt Johannes Jezus nog zich op te komen en zegt, kijk, dat is God zijn loom, dat de wereld ihre zonde wegneemt. Jezus is aber nicht in Schoop, hij is ook nicht in Lom, hij is een physische persoon. Aber ik word door Lothar een paar dingen even zeggen. Nu zijn we dan im Katechism van dem Heiland zijn Lieder in Storwe. En de eerste vrouw is, wat heeft de Heer Jezus endlich voor ons gedaan? Hij is voor onze zonde gestorven, zoals de Heilige Schrift zegt. En hier zijn twee schriftstellen ongegeven worden. En het eerste is in 1. Korinther kapitel 15 en ik lees verse 1 tot 3. Breida, ik wil jullie aan dat evangelium denken helpen dat ik jullie gepredigd heb. Je hebben dat ook aangenomen en stonden vast daarin. Door dit evangelium word je geraad want je jullie aan dat zou houden als ik jullie dat gepredigd heb. Want dat niet de geval is, dan zijn die verjeefst ten geloven gekomen. Als eerste heb ik je tot wiedergegeven wat ik gekregen had. Christus is voor onze zonde gestorven, zoals geschreven staat. Ik lees vaker met mij van de schrift als ongegeven is, wil dat helpt ons beter verstaan wat er gezegd wordt. Paulus heeft de goede noodrecht gebracht naar de Korinthe. En hij zegt, dat heeft alle te doen met Jezus, wo die gestorven is voor onze zonde. En Petrus zegt het zelfs je denk. In 1. Petrus kapitel 2, vers 24. Jezus zelfs neemt onze zin op zijn enige charpa met op de kriegsnap, dat wie van de zin dood zijn en van de gerechtigheid leven kunnen, wil ze zijn wonder, ze wie geheild worden. Petrus zegt dan ja, wat wie verstaan kunnen. Hij zegt, wat Jezus lieden deed, wie eindelijk wat wie lieden zullen. Maar Jezus neemt de stroof, wat onze zin verdient had, en jeft ons zijn gerechtigheid. Wer kan ze ons dat verstaan? Aber wann wir dat nicht verstaan kunnen, wie kunnen dat ober bleiben? En dat wordt een Unterscheid merken. Die nächste Frau is, wat is eindelijk den Herrn zijn Dood? Jezus zijn Dood is een Opfer voor de ganze Welt ihre Sünde. Durch dit Opfer heeft hij die geheiligt worden, ewig vollkommen gemerkt. Also Jezus is een Opfer geworden. En hier is wo dat ankomen dat van de Schoop in een Loon. Wie verstonden ze ook niet zo goed als de Israëlieten deden? Zij verstonden wat Schoop en Lama waren en wat Schoop wat waren, wil dat wat zij houden en deden. Wie hebben Kie en Pied en Traktas en Koren en vele mensen zoals ik was op een vorm, aber ik had niet geformat. Ik schoof en een geschaft die daar veel traks houden en die vierde vracht voor andere mensen. Aber Johannes de Doper had van Jezus gezegd, kijk, dat is God zijn loon, wat de wereld ihre zonde wegnemen deed. Een loon wordt gebruikt als een opfer. En dat kwam uit het Oude Testament, van Jezus, wat Mozes gekregen had, door bij de Berg Sinai. Dat is niet een van de tien gebouwen, wat God met zijn vinger op twee steinene tafelen opgeschreven had. Aber God had Mozes op de Berg voor 40 jaar gehouden. En daar zegt God aan ver, dat hij zal een verzamelingszelt maken. En in dat zelt wordt dat allerheiligste zijn. En dat is waar God wordt zijn. En dat schijnt zo, dit is van waar God redet heeft te Mozes. Ik lees in 3 Mozes, kapitel 1. De Heer roept Mozes en redt met hem van in dat verzamelingszelt en zegt, redt met de Israëlieten en zegt aan, wer van jullie dem Herrn een opfer brengen wil, die zal dat van vij, van rinder, van Schoop oder van Kasse nehmen. Also verschiedenste Stecher Fei worden gebracht für verschiedenste Sünde oder für Opfer, wat der solle gebracht worden. Manchmal können der Priester oder manchmal können auch die Janja, wer ein Opfer bringen will, sich wählen, wat für ein Stecher Fei bringen will. In 3. Mose Kapitel 4,
vers 32. Wil hij een schoop als zindopfer brengen, dan zal hij een weibliche tier brengen, wat ohne fehler is. En zijn hand op dem kop van dat opfertier leien, en dat zindopfer op de steed schlachten, wo de brandopfer geschlacht worden. Hier redt de tekst van schoop. Aber wessemol redt het ook van een loom. Also, ik leef hier weiter al wat ik zeggen wil. Wanneer Jezus een loom genaamd wordt, dat meint, dat hij kan een opfer zijn. De Israëlieten wisten zeer goed wat ze anders dat meinen deed. Wils dat zijn van wat dat Gesetz verlangen deed. En dit is wat ons Katechismus zegt, wat Jezus is geworden. Hij is een opfer geworden voor onze zind, wils dat wat dat Gesetz verlangen deed. Dan is de vrouw, wanneer heeft Jezus zijn lieden angefangen? De antwoord is in de nacht, als hij van Judas verroden wordt en Gode Gethsemane. Daar wordt zijn ziel treurig, bad hem dood. En hier is een schriftstuk ongeëft worden. Matthäus kapitel 26, 36 bad 38. Dan jengt Jezus met aan naar een plaats Gethsemane. En hij zegt zijn jenja, zat je hier dool. Ik ga nog wieder om te beden. Dan neemt hij Petrus en Zebedeus zijn twee zeens met zich. En am evacheim eine angst, die am ganz treurig mag. En dan zei hij aan, mijn ziel is treurig en doodes angst. Blijf hier en werk met mij. Dit weer groot na dem, dat Jezus dat passafast had gevierd met zijn jengertoop. Daar had Jezus aan de feit gewaschen en daar had hij ook aan dat ovendmol gegeven. En Jezus wist dat Judas am verroden wordt. En wanneer ik dat recht verstaan heb, dan had Judas verloten, als Jezus de jenger dat brood in dat koffel geven deed en zette aan dat dat brood weer zijn charpa wat er wordt gebroken worden en dat koffel weer dat bloed wat er wordt vergoten worden. Jezus wist wat ver aan wil en hij zegt dat er tijd om beden. En hij wil gaan zijn jenger zelf ook beden, ob ze slopen aan. Maar Jezus zet dan een beetje wieder en daar valt hij op de eerd met zijn gezicht op de eerd en dan deed hij beden. En dat zegt hij beet zo zeer dat hij schweitet het met blauwdrappen op zijn stieren. En daar zegt hij, voda, ob er niet mijn welle, ob er dien welle zal gedonen worden. En dan zegt een stad dat er hem een engel en die stort aan. Also de vrouw is dan, wo hem hij in zo'n doodesangst en dan? De Herr schmeidt alle mensen ihre zinde op aan en op. En hier is bloos een schriftstuk ongeëft van Oude Testament van de profeet Jesaja kapitel 53. Verse 6 en 7. Wie wäre alle op dem Irrweg, so als Schob, der jeder seine eigenen Weg gönne. Aber der Herr lädt all ans Eierreich seine ab an. Dem habe sie sehr toll gesagt. Und am dort schwor gemerkt. Aber er hat niemals geklacht, krieg so als ein Schob, der nur der Schlachtstedt gelädt wird, oder als ein Mutterschob, wann dort geschworen wird. Nehm er dort stellhahn. Jezus heeft al onze zinden op zich genomen. Voor alle mensen. Voor alle tijd. Ik word me angstig, want ik voor hem gerecht moet komen met mijn zinden. Bloos dat wat ik gedaan heb. Ik heb me bedronken. Ik heb God gelasterd met dingen wat ik zeiden. Ik heb dingen genomen wat niet mijn waren. Dat is stelen. En du hast het nog veel meer. Welke dingen heb ik al vergeten? Wils God heeft me die vergeeft. Maar Jezus neemt al mijn zinden. En hij heeft ook al jene zinden. En hij heeft voor alle zinden wat er gedonen worden, neemt hij dat je recht, voor die zinden op zichzelf. Paulus zegt daarvan, in 2 Korinther 5, 21, God mag den, die van zijn zind wist, en onze stede zind, dat wie derg aan ver God je recht worden, zoals dat ver aan jelle deed. De nächste vrouw is, wat deed op zijn zeilenlieden vallen? Hij leidt zich gevangen nemen, veroordelen, en van dem heidnischen recht ab, Pontius Pilatus evajewe, am doodgemerkt te worden. En hier is een schriftstuk ongejeft, en dat is Matthäus kapitel 26 en 27. Ik houd mij zes vee genomen, dat ik wil al die schriftstukken verlezen, wat im Katechismus weer ongejeft. Aber dit wordt 141 vers zijn, en van jou diert dat te lang. Wie hebben in Matthäus kapitel 26 en 27, de geschicht wordt op Stelle Friedach wordt vergedrukt. Judas had de mensen gezegd, wat de Jezus wilde vastnemen, dat het weer dem, wem hij wordt een kus geven, dat weer wem ze zullen gevangen nemen. En dat zegt ons, dat hij, Jezus, leidt dat touw, dat ze hem gevangen nemen.
Hij zei ze goed te Petrus, die hem wel bewoorden met een schwert, dat wanneer het aan een schwert velen deed, dan kon hij engel van hemel roepen en die worden aan bewoorden. Maar hij deed dat niet, wilst du als een zweck, waarom hij als hier op deze idee komen. Also, daar wordt hem vastgenomen en dan nemen ze hem het eerste naar de hohen priester. En daar willen ze dat rinden met wat ze hem beschuldigen willen. Maar ze kunnen nog niet vinden. En dat wordt hij gezegd heeft of wat hij gedaan heeft. Matthäus Kapitel 26, Vers 62. En de hohe priester stond op en zei: Hast du daarop keine Antwort? Wat sage deze jenen die? Jezus, aber wir stell. De hohe priester zeite am: Ik verlang nu en den levenden Gott sie nomen, dat du ons zeist of du de Messias, de Gottes sehen best. Jezus zeite am: Du zeist so. Aber ik sei die: Wann dit is ewer is, dan wirst du den Menschen sehen, wie den allmächtigen Gott ter rechte Hand sette seine, en seine, dat hij op de Himmelswolke wederkomen wird. Dan reit de hohe priester zich de Kleider twee en zeed: Hij haf je lastert. Te wat brok wie nog meier Zeichnisse? Seid, je habe zijn lastere nu gehiert. Wat denk je? Zij antwoordde: Hij haf den dood verdient. Dan spiee zij am en dat je zegt en schluwe am met de Füste. Andere hefde am eind. En zeede: Zij woor, du Christus, wer haf die geschluwe? Zo deed hij vieze schlieden. Aber sie deiden am auch im Gesicht spielen, und sie mögen am tenuscht. Und dann bringen sie am nur Pilatus, und die weitert, dass Jesus ohne Schuld ist. Dort hei haf nusch nicht die in der römische Regierung gedone. Hei weiter, dass die Jüde sind aufjanstig über Jesus, willst die Menschen gohne Jesus hängen an, und es steht, dass sie die Schriftgelehrer und die Pharisäer hängen an gohne. Ich lese noch wieder uit Matthäus Kapitel 27, Vers 11. En Jezus stond voor de landescommandant en die vroeg hem: Bist u de Jude erkennig? Jezus zei hem: Du sagst zo. Aber als hij van de hohe priesters en ältesters beschuldigd wordt, jij feit geen antwoord. Dan zei Pilatus hem: Hörst du nicht, wo wat ze die verklaren? Aber hij geeft hem nicht eine einzige antwoord, zodat de landescommandant zich doch sehr wundert. Vers 18. Hij wist goed dat ze Jezus gebracht hadden, wil ze hem aufjanstig werden. Also dann redt Pilatus zu den Menschen. Vers 22, Vers 26. Pilatus sagte an: Was soll ich dann mit Jesus tun, der durch Christus genannt wird? Sie sagte alle: Lot am Kreuzje. Und er sagte an: Warum? Was hat er schlechtet getan? Aber sie schrie bloß noch dolle: Lot am gekreuzigt worden. Als Pilatus sagt, dass er nicht anfangen kann, aber dass er ein Abruhr geeft, nahm er weiter en was sich der Hängdor für alle Menschen in seht, ich sie nicht schuld an diesem Mensch sein Blut. Du seid jün selbst fair. Aber die Menschen seht alle, sein Blut soll über uns in unsere Kinder kommen. Dann geif er an Barabbas los, aber Jesus leit er utpitschen und geif am Hahn, dort sei am Tritzio können. Also dort wird der Port, wo Pilatus zu tun hat, mit Jesus sein Lieder. Dort wird heif, wo das anordnet hat, dass Jesus kon gekritzigt worden. Jezus had dat alle kon opheven, te eigen tijd, maar hij deed niet, wil hij had een zweck en wat hier passeren deed. Vers 45. En dan wordt dat van klok 12 op middag, met klok 3 no middag, over dat ganze land die staan. Ongeveer klok 3 no middag, schreef Jezus luid: Eli, Eli, Sabbatani. Dat meint: mijn God, waarom hast u mij verloten? En eentje, die zich daarom stond, en dat hier de zede, der raubt Elia. Furztono rand einer und holt ein Schwamm und leit dat voll Ethik trage, stürkt ab ein Stock und geif am dort te drinken. Aber der andere sagte: Wacht, wel wie mal seine auf Elia am Wort helpen kommen. Und Jesus schrie noch einmal lüd und geif sein Geist ab. Und weit je, der Gardin am Tempel reit von boven bat unje utenein, die ihr schädert und der Steiner spaude. Also dort erst ihr Schicht, wo Jesus wird festgenommen, wo Pilatus dort togeven hat, dort die römische Soldaten Jesus an den Kreuz nehmen donen. Die Frau ist: Was für einen Tod ist der Heiland gestorben? Er wird gekreuzigt, bitte die Stadt Jerusalem zwischen zwei Mörder. Und hier ist ein Schriftstück angegeben, Johannes Kapitel 19, 16 bis 18. Schließlich heeft Pilatus am Hahn, dort sei am Kreuz gekommen.
Zij nemen Jezus en leiden aan weg. En hij droeg zijn eigen kruis en ging daarmee naar een plaats, den zij Schedelplaats noemden, in Hebreeuws Golgatha. Daar kruisigde zij hem en nog twee andere, hem en hem, en aan ieder tijd een. Jezus had niemals niet wat erreicht gedaan. Maar zoals hij gestorven werd tussen twee merden, laat het zo als van hij ook een merde is. En dat is krijg wat zij willen hebben. Waarom moest de heiland om kruis sterven? Om ons door van vlucht los te maken. Dan door staat geschreven, wer om kruis hängt, is verflucht. Galater Kapitel 3, Vers 13. Christus heeft ons losgekauft van dem Fluch, den dat Gesetz eben ons bracht, dadurch, dat hij den Fluch op zich neemt, wils dort steht geschreven, wer om Kriegs hängt, is verflucht. Hij heeft ons van dem Fluch losgemerkt. En dat scheint uit dem Gesetz. Aber de Prophet Ezekiel sagt es dit in Kapitel 18, Vers 4. Krijg so, als mi dat leven vom Vater je hiert mi dat leven vom Sehen. Mi je hiere alle Lebes. De Jan ja wat sündigt, erst de Jan ja wat sterven wordt. Wie sind alle sinnvoll? Also wie wordet alle sterven? Aber Gott sagt euch den Prophet, dat wie derven nicht sterven. Du erst in Wacht der Rüd. Hij sagt, wann wie wordet reicht leven, wann wie wordet dono wat reicht erst. So als Jesus sagt, je leeft an dat Evangelium, de gode Norecht. Also dort ist auch, was Paulus zu den Galater gesagt hat. Und die letzte Frage von dir ist der Herr Jesus auch begraft worden? Jo, sie lede arm in ein neues Graf innen, wird in einen Stein innen gehakt wird. Matthäus Kapitel 27, Vers 57. Als das erst offen wird, kam Josef, ein reicher Mann von Arimathäa, der auch einer von Jesus seine Jünger wird. Der ging nur Pilatus und fragte, ob er Jesus sein Körper haben kann. Dann befahl Pilatus dort sei am den geben sollen. Und Josef nahm den Körper und wechselte den an einen reinen Lindzeichnet Löcher an. Und legte den an sein eigenes neues Grab, dort er hat an einen Stein nennhaken lassen. Und rollte einen großen Stein fährte der und ging davon. Maria Magdalena und die andere Maria hatten sich beide wie der Grab je in Eva dolgesaat. En dat is wichtig, dat we dat weiter in leven, dat Jezus is endlich physisch gestorven. En hij weer dood. Krijg zo als van wie sterven, dat wie dood zijn. Wann wie dat niet leven, dan heeft de Auferstehung voor ons keine Meinung. De Jünger, ook de Frühlied, geleefde dat hij dood weer. De Soldaten zeiden hij weer dood. En de Bibel zegt hij weer dood. Also dat hebben we dat leven. En dit is een part van de Geschichte van Jezus Christus, de Messias, wo de as in Sündopfer geworden, für unsere Sinn. Aber Lothar war auch sein, dass er nimmt den Tod der Sieg war, weil es dort erst uns findet. Wir haben hier eine gute Frage gehabt, mit guten Antworten von der Bibel.

0: podcast met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: Naar voren met zakken bestrijken.
1: Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. In deze programma verzet je op twee vragen en te gaan wat je aan het stuur hebt. In even jonge vraag ben je heel erg mee vandaag met Peter Boitman.

Wo det Gott Menschen wählen? Warum det Gott einzige Menschen wählen für einzige Städten, für einzige Orten? Warum en wort kickt Gott no? Welkom te de Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie zo dankbaar dat u vandaag harkendest. Vandaag waar we afhangen met de geschicht van David. David is een godsjong en God wilt aan. Waarom wilt God aan? En wat kan we door de leren ween waar God kicken dat, voor wem hij wilt dat? En vandaag bijzonders voor ons in 2026, praktisch voor ons, wat zullen we nu kicken? We hebben die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States, Canada, Deutschland, dankzij voor Harken. Ik wens die God te zegen. Ik wens die wees je zegend en je troost, om zijn waar God die zit, wat God nog kijkt en verstaan waar God zit.

Dank schein voor het schijnen licht. Die hart zie je naar de evangelische boodschap, de radioprogramma. Mijn naam is Wes Heppner. Dank schein voor hier van de hartje. We zijn de laatste tijd in het Markusbuch gewaast. We hebben gezien van Markus kapitel 15, de lijden van Jezus Christus. En dat zeer goed voor ons te zijn, hoeveel onze radung heeft God gekost. Nu voor ons, onze radungsplan is vrij, maar voor God dat kost zien Jezus Christus. In deze laatste twee weken op dit programma hebben we gered van endernis in ons leven. We hebben gezien God en dat nicht, ons leven en dat meis emma, en God wil ons veranderen dat we een nieuwe creatuur zijn. En wanneer je een van deze boodschap hebt gemist, kost je ons YouTube-channel bezoeken, wanneer je bloos evangelische boodschap of een gospel message zeker doen, mijn naam is Wes Heppner, waar je dat leicht vinden. Vandaar waar we een nieuw poort opvang van het Oude Testament en waar we bekijken in persoon. In persoon in de Bijbel wordt meest jeder van ons van weten doen. Dit persoon is David. De jong wordt een hoort weer, die wie je zalpt als koning, die mjuk de ries Goliath dood, die moest raan voor zijn leven en dan wordt hij de koning van Israël. Wanneer je denkt van de geschicht van David, wat is het eerste wat je van denken deest? In de Bijbel, David zijn nomen is meer als 1100 mol geschreven in de schrift. En ongeveer 60 kapitels in het Oude Testament vertellen de geschicht van zijn leven. Dat is interessant dat de Bijbel zoveel schreven dat we in één maand. We denken hij heeft ook 73 psalmen geschreven. En zijn levengeschicht is van 1 Samuel kapitel 16, bij 1 Koningen kapitel 2. En er zijn meeste zelfde geschichten in 1 Koningen kapitel 10, bij kapitel 29. Nu, we waren later nog in het radioprogramma Trigoner op Markus Buk. Ik wens die woest harten voor dat. Maar vandaar de geschicht van David, ganz van afhang van waar God David wil in dit. En waarom hij hem wil in dit. En dan wil we ons vragen, wer kijkt God voor en waarom? Voor wie weer gaan we het op beden. Himmelsche Vader, wie komt van die, wie danken die voor de dag, wie danken die voor deze alleenheid op dit radioprogramma, dien woord hier met te deilen. Himmelsche Vader, ik bid voor jeder te harten. Zegen die, help die, traag die naar die. Ik bid van de eerend eine as, wat het programma harten deed, wat nog niemals heeft die ongenomen, ik bid dat van deel, kan de dag zijn waar die de entscheidung merkt voor die. Himmelsche Vader, ik bid dat dien woord, wo die red worden in dien wagen, in dien wellen, en die wo al die eer voor kriegen, dien direct wo die buit zijn. Ik bid het in nomen Jezus Christus. Amen. We willen even gaan naar ons tekst, 1 Samuel 16 van 1 tot 13, de opvang van de geschicht van David. De Haar wählt zich David. Forsch eind, dat zegt. En de Haar zegt te Samuel, Samuel, wo lang wo die eva zal treuren? Nadem dat ik arm te zee gezaad heb als koning over Israël. Neem die hoorn en vel die met oil en go naar Isaï van Bethlehem. Ik heb me besloten dat een van dem zine zeens zal koning zijn. En Samuel zegt, waar kon ik door hen gaan? Wen zal dat de heren krijgt wat hij mij aanbrengen? En de Heere zegt, neem die een jonge kou met vuil met en zij die best gekom om een opfer voor de Heeren te merken. Lood Isaï ente dat opvermol, en ik word die door weiten loten, wat die doen zalst. Die zalst voor mij dem enzalven, dem ik die wiesen word. En Samuel deed wat de Heer hem zei, en als hij naar Bethlehem kwam, kwamen de stolzvoerders naar hem uit angst. Ze vroegen hem als hij vredelijk naar hem kwam, en hij zei, jo, ik wil een opver merken voor hem Heeren. Merk je het rein, en dan eet je dat opvermol met mij taup. En hij lood Isaï en zijn zeens aan en zegt dan ook dat die zich rein mjukken, dat ze kunnen te dat opvermol komen. Als die dan komen en hij dan Eliab zegt, zegt Samuel te zichzelf, die, wem de Heer jezelf wil hebben, staat nu zeker voor mij. En de Heer zegt hem, recht die nicht nu wo am dat laat, of dan ook wat groot hij gewassen is, deze heb ik te zien gezegd. De Heer recht nicht so aus dem Mensch steht. Ein Mensch sieht, wo einer von der Bieten lädt, aber der Herr kickt nur das Hort.
Dan roept Isaïden Abinadab. Dat hij voor Samuel kwam en hij zei, de Heer heeft deze ook niet gewild. Dan leidt Isaï Shama voor komen en hij zei, de Heer heeft deze ook niet gewild. En Isaï leidt zeven van zijn zeens voor Samuel komen, maar hij zei, de Heer heeft ook niet gewild. En Samuel zei te Isaï, zendt dit al dine zeens? En Isaï zei, doe es nog ons jongste David. Dat het schoop heiden. En Samuel zei te Isaï, schek to han, dat hij hier komt. We worden ons niet gaan zaten, eier die is hier gekomen. En hij schek to han en leidt hem komen. De jongste wie roodlich en houdt dagen eeuwen, am leidt het schmak. En de haar zei te Samuel, nu stu op, en zalf dem aan. Dit is de rechje. En Samuel neemt dem hoorn met dem oil en zalf David to aan, als hij door mank zijn breide weer. En dem Herrn zijn juist bewijs en de kroft op David van dem dag aan. En Samuel jink trig no rama. So, wie zijn hier wo Gott wählen dert? Wie willen aufhangen met wo Gott wählen dert? Ver David wist wat passieren deit. Ver Saul wist wat passieren deit. Ver Israel wist wat passieren deit. Gott deit wählen. Wie zijn dat in Vers 1? De Heer die zegt te Samuel, Samuel, wo lang wirst du über Saul trüren? Hij zegt, ik heb mij besloten, dat een van de zeens zal koning zijn van Isaï. En Vers 12 zegt Gott aan de jüngste, dit kraakt hij nu stu op en zalf dem aan. En Vers 13 dat Samuel deidet. Hij zalft David donen. Hij wie mank zijn breide. En hem Herrn zijn juist, bewijs ik een kroft op David van den dag aan. Nu, David wist niet, ver deze moment, dat zijn leven voor immer geëindigd zijn. Hij had geen droom dat hij een dag voor koning zijn. Hij wie een hoedsjong, wie kan hoop spelen. Hij wie de laatste van zijn voren zijn zeens. Zijn voren, doch weinig van arm als al de anderen. Nu, wie denken vielleicht zo, wat kon het dan zijn? Maar lieve vriend, van deel, er zijn dingen wat ongoen in de wereld. Besonders in de juistelijke wereld, wat die en ik niet zijn. God schoft in ploen dat die koos aan deinen. Dat die koos zijn rekbien. Hij heeft wat besonderd voor die wereld. En vielleicht weet die dat nog niet. Hier zijn we de geschichte van David. De dag wat God kwam naar Samuel, hij deed vielleicht schoophouden. Vielleicht deed hij met een lijf feiten. Vielleicht speelde hij zijn hoop. Hij had geen gedanken van wat God deed. En daarna deed God dat. God wilde. En van God wil en dat God vraagt keinem verrot. Zij we dat in de Bijbel? God vraagt niet Samuel den profeet, die hij denkt wordt een goede koning zijn. Hij zegt Samuel. Hij vraagt de hohe priester, niet de andere priester, wie wordt een goede koning zijn. God weet wie hij wil willen, en wen hij God als kon hij ook willen. En wen God wil en dat, dat hij dit voor het land Israël. Voor zijn koninkrijk hier op deze eerd in die tijd. Ons taak zegt, God zegt, ik ga je merkt een koning voor Israël. De mensen wat God wilt, zijn voor arm te brokken, zijn rijk te buien. Velken die geloven dat God wilt een persoon voor ons, en wie willen gaan, die zal nutzbaar zijn voor ons. Die zal doen wat wie willen gaan. Maar God wilt wie hij wil, voor zijn koninkrijk, kraks is hij deed in David zijn leven. God wil een man naar zijn hart, om zijn mensen leiden. 2 Korinther 10, vers 18, zegt ons dit, voor niet die wat zichzelf veel denken dat, wilt God, maar wie God wil in dat is die. So wie zijn God wilt. En de tweede wat wie zijn is, eens hier gelijken niet wie God wil in dat. Want die vers 2, 3 en 4 lezen dat, dan zei wie dat zal, wie Samuel maar apostel, dat op eenmaal wat hij dat te hieren kreeg. Hij is angst dat van zal dat wat te hieren kreeg, dan op eenmaal wat Samuel dood gemerkt worden. Vers 2 zegt, van zal dat wat hieren, hij wat mij dood merken. Samuel wie angst dat zal wordt aan dood merken.
Nu in deze deel de koning wordt proven in zijn macht te blijven en kracht als koning zolang als hij kan. Hij wordt mensen dood maken waar hij dacht kunnen koning worden. Eensmaal moet hij zijn ene zins dood dat hij langer koning kan zijn. We zijn dit in de geschiedenis van Jezus en waar Herodes de koning al de kinga 2 jaar jinga dood moet wanneer hij hier door wie een koning geboren. De mensen wat in kracht zijn er hebben een hoge positie, die kunnen op eenmaal vol hoogmoed zijn en denken, dat heeft te doen met mij, en die doen niet God zijn woord mij volgen. Dit is krijg voor de koning zal weer. En wanneer deze mensen op eenmaal denken, zo God heeft hem gewild, en dem wil ik te nust merken, dan proven de jen dat te vatten. Nu, we hebben daar aan denken, eerder tijd, wanneer wij op eenmaal in die steden zijn, waar wij autoriteit hebben, dat is God, wie ons door heeft gedaan, en hij kon dat ook weich nemen, en een andere door hen zaten, krijgt het aan passend laat. We hebben zeker zijn, wie zijn gehoorzaam, wie volgen zijn woord. En dan steht dort, wie proeven aan onze autoriteit vast te houden, we hebben mensen reid merken, ten leider zijn, hinge ons. We hebben immer kicken, wer wordt de nächste leider zijn, wer kan de nächste Predia, oder Diakon, oder Jugendleiter, wat immer dat is, wer wil goed voor dat zijn, dat wie zo'n mensen reid merken. Insteed, dat ik als een leider door jen feiten doe. God wilt, een einzige gleiche nicht, wie God wil in dat. Wen er autoriteit kan op eenmaal niet door zijn. Dat nächste, mensen zijn anders als God dat. Wie zijn in ons tekst vers saas. Als die dan kiemen en hij den Eliab zag, seht Samuel zu sich selbst, die, wem der Herr gesalft will haben, steht nu sicher für ihn. Dann läut Isai Shama verkommen. Und er seht, der Herr hat diesen noch nicht gewählt. Er läut die 7 Sehens von Samuel verkommen. Der Herr hat auch nicht diesen gewählt. Und dann ist du noch der Jüngste. So, in der Zeit wird es sehr wichtig, wer das Älteste sehen wir. Der hat das höchste Amt, der wird der Lehrer, David de Mon. David de immer dat wichtigste Arbeit. En David, zijn familie, zijn Brüder waren ook krak zo zijn gewaast. En hij wie dat jüngste, hij deed schopheiden. Von wie de geschichte van Jozef kan, Jozef had ook krak dezelfde probleem. Hij wie een van de jüngste Brüder en zijn Brüder hadden een hoed verarm. De voorder van Isai, als voorder van de familie, die wie ook aanrecht, wie hij dacht God wil willen. Hij bracht zijn zins naar een profeet krak in de ree, nadat hij dacht dat hij je gewild zijn. Nu dat kan zijn van de oudste naar de jongste, maar dat wie wat hij dacht, wie hij dacht, zal je gewild zijn. En David, wie het niet doet. Yes, Isai Horam het niet geroept om opvuren met zijn familie. Maar denk aan deze geschicht. Dit behoort niet, wenn God wilt wie hij wil. Waar nog andere gedanken gaan, of andere meningen gaan. Ik denk eens, we zijn zo bezorgd wat voor andere mensen zijn. Over God wilt, wer deinen dat, woer de deinen dat, waar de deinen dat, en wo de deinen dat. David kon zijn de laatste, wat wie worden han gewild als de koning van Israël. Hij wie de laatste van zijn ene familie, wat zijn voorouder worden han gewild. En daarna borde dat alle nust, ween, God zit. Mensen kijken van buiten. Maar God zit wat onder het. En dat brengt ons naar ons laatste punt. God zit dat goed. Vers 7. En de Heere zit aan, recht die nicht nu wo aan dat laat. Oder doe nu wo groot hoe je was is. Dezen heb ik te zien gezegd. De Heer recht niet zo als de mens dat. Een mens zit wo einer van buiten laat. Maar de Heer kijkt naar het goed. God zit dat goed. God is veel dollar bezorgd wat van binnen is als van buiten. God is niet zo bezorgd hoe groot je bent, hoe smak je laat, hoe sterk je bent. Dit zijn dingen wat we veel te veel tijd ons doen. God kijkt naar het goed. So wat kijkt God nu? Wanneer hij zegt hij kijkt naar het goed. Is dit het muscle in ons kerpen wat de bloed pompen dat we levendig blijven? Wat zegt de Bijbel van het goed?
In de Bijbel, dat wat mijn veel meer als dat fysische muskel wat bloed pompen dat. Dat is van ben, dat zijn onze gedanken, ons verlangen, ons willen, ons motief, ons geestelijke leven. Jezus zegt het dit in Markus kapitel 7, 21. Van benen, van dat God, kämt bij zijn gedanken. Sprich je, zegt, hol dien God, pas op, voor daaruit kämt het leven. Sprich je, feier vers 23. De gedanken als wat van benen is, dat kämt ruit, dat wiest van buiten. God wist wat David zijn hart weer, dat weer nu arm, en dat wordt ruit komen in zijn leven. En dat is ook waarom God besondere mensen wil in dat. Nu dat geestelijke God, dat heeft te doen met een paar dingen. Dat heeft te doen met onze gedanken. Wat we denken en de oorzaak wanneer we over deze dingen denken doen. Dat heeft te doen met ons verlangen, wat we willen, wie in leven gaan, wat we nu hier doen. Dat heeft te doen met ons willen, wat we willen doen en entscheiden doen. Dat heeft te doen met onze feilungen, onze vrede, onze treurigheid, onze vreugde, onze leven. Dat heeft te doen met ons motief. Waarom doen we wat we doen? Dat heeft te doen met ons karakter. De zwarte persoon wat we zijn van ben. Dat heeft te doen met ons geestelijke leven. Ons antwoord te God zijn radung. Een paar bijspel van de schrift. Spreuken 23 vers 7 zegt, dat een man denkt, zo is zijn hart. Dat wist ons, een persoon zijn hart is zijn denken, zijn karakter. Matthäus 22 vers 37 zegt, du sollst den Herr Gott leven met din ganze hart. Dat meint, dine leven zal voor God zijn. Van ben, din verlangen, din willen, din gedanken. Dat hart is wichtig, besonders geestlich. In de Bibel zegt, dat Eva en Eva, dat is wichtiger wat van ben is, als wat het van buiten laat. Ons tekst, de monde kijkt van buiten, mensen kijken van buiten, wat het van buiten laat. Aber God ziet dat God. Nu, dit is wichtig, wenn wie kan bloos van buiten zijn? God kan nen kijken. Jezus zegt het in Matthäus kapitel 15, vers 8. Deze mensen, die zijn dicht bij mij, nu er je red, aber er hoort es weet van mij. Verken, wer wie han een Amt oder een Autoriteit, wat zal goud loten van bieten. Vielleicht is dat religieus. Aber einzimal zijn we niet reicht van ben. Einzimal is ons hart niet reicht. In deze geschicht, de Königssaal, heeft een besondere persoon van bieten. Aber van ben, wie hij vol van zichzelf, zijn we ongehoorzaam te God. In deze geschicht van David, hij wordt wie groots, opvangen dan zijn we een godsjong. Somebody die keiner kent, de weinigste van zijn familie. En alles wat ze zagen is David den hoort. Aber God zag David den König. Nu ons hoort kon weggedreht zijn van God, of no God gedreht. De Bibel redt van een hoort in zijn wee. Dat redt van een hoort hoort, die is jen God in 2 Mose 8 vers 15. In een hoogmoedje hart, wat bloos van zichzelf denken dat, in Sprüche 16 vers 5. In hart wat hing aan licht vieren dat, no Jeremia kapitel 17 vers 9. In twijnjet en duimmoedje hart, Psalm 51 vers 17. In reine hart, wat gans even geeft as te God, Matthäus kapitel 4 vers 8. En in aangeduilde hart, dat gans even geeft te God, in Psalm 68 vers 11. En vielleicht het wichtigste. God verspreekt, wenn wir arm ons leven geven, hij wil ons hart ändern. Ezekiel 36, vers 26 zegt, en niet wat wil ik die geven, en niet juist wil ik in die zaten. Dit post krijgt ook met wat we laatste week lezen, in 2 Korinther kapitel 4, vers 17, wo wir een nieuwe creatuur worden. Nu David wie een jong. Zijn geschichte fangt hier groots aan. Hij had keine gedanken waar het would hangen gaan, waar hij would zijn. Aber de profeet van Israël weer bij zijn huis. Zijn familie zag waar hij jezelf wie als koning. En God, die wil zijn leven ändern, voor hem ons tag zegt, de juist Gottes wie een arm van des dag wieder. Mijn vriend, God kijkt waar die van ben laat. Naar die hart. Waar is die hart?
Is dat right te doen? Van God in die hart kijken dat wat zit hij? Vielleicht fehlt ons dat wie met den Psalmist David zijn, merk in mijn reinet wat God. En merk in mijn reinen juist in mij.

onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijk dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 273. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 273.

We hopen dat je door het vandaagse programma de boodschappen leidt waar het hem zijn geweest is. En nu voor afscheid wens waar dat van junt. Wanneer God het ze wil, dan hier je een weder programma door de zending Licht van Evangelium am eine week op dezelfde steed en dezelfde tijd. Wanneer je irgend vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending of de irgend eine van onze zendingen hebben, schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mokans Maut, diesen Dienstag true wieder te maken. Die hebben ons ook weitergeloten, dat die voor ons beden. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder, onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L0N1, Kanada. Ik wiederhol. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L0N1, Kanada. Nu zijn we ten slotte nog wat Gott met junt, wat junt zo meine Weg wieder hier.

Hier is Radio HCJB met de Gouden Noorrecht. We studeren weer de handwijze op den Messias, die we in de vijf Mozebeetje vinden. Dit Bibelstudium wordt van Flat Paraguay Evazat in Okrutje geeft.

Moses dem weer deze rebellion van valt al gans eeuwen. Ze komen aan als baby's ver, die hij op zijn oren dragen zal. Maar alleen kon hij dat valt niet dragen. Gans kapot baat hij dem haren, dat hij am sterven laten zal, wanneer dat ze wieder maken zal. Bij deze ereignis in Kibrot Hatava hebben we twee gebeden, die bij één God zijn willen zijn. Dat besteedt op een grote onderscheid tussen dem falschen gebed van einem echten Gotteskind, zoals bij Mose hier, die daarom bood dat hij sterven kon, wie hij de rebellion van dem Volk niet meer uithält. In dem vorderen gebed van dem Volk, dat Mord daarom besorgt wird, die ene Wünsche te befriedigen, in dobi Gott zijn Welle ganz vergaat. Aber Gott leidt de Mose nicht sterven. Hij gaf hem wat betret, dat zijn geestliche Leben stortje wordt. Hij ordent aan dat Mose 70 Männer uitwählen soll, die met hem de schwere Last tragen sollen. Mose versammelt deze rondom de heilige Wohnung. In de haar kom in een Waldrofer en leed zingen jest op die. En die fangen aan als Propheten te reden. Deze Handlung weer een grote help voor Moses in je schwere Abgabe. Manchmal schienen die materialistische Menschen je Gebetserhörungen te hebben, die in Wirklichkeit ne Strafe sind. Wanneer je een über een Gottesmann, der im jeslichen Kampf mutlos geworden is, am Wort bet, dat am schoden kon, erhielt de Haar dat nicht en schützt am damit voor de schädliche Folge van seinem Gebet. Gewöhnlich heeft hij am Wort, wat am im jeslichen Leben halbt. Dat is ermutigend, dat Gott nicht so sehr nach unser Wied heuscht, sondern an de Einstellung von unserem Hort prüft. Wenn wir folgen noch nicht weiter, wat wir bei der Seele, weit der Heilige Geist über all, wat wir brauchen, in der wir mit dem Versprechen reden, dat uns alle Dinge zum Besten deine. Von den 70 Propheten wäre Eldad und Medad nicht in der Gruppe bei der Heilige Wohnung. Sie wären am Lager geblieben. Und trotzdem kommt Gott sein Geist ab an, und auch sie fangen an, als Propheten zu reden. Als Moses ihnen die Hilfe der Josua dort sagt, klagt hij die bij Moses aan. Aber die handelt weise en ohne Eifersucht. Hij zegt, mocht doch Gott dat alle am Volk als Propheten wäre en dat de alle dem Herrn zijn Geist kriegen. Deze Haltung van Eldad en Medad leert dat nicht alle Christen in ons Schema passen. Für ein Gotteskind is Toleranz angebracht.

0: En nu in Hazeroth lezen we dat de 4 Mose 11 van 34 bot kapitel 12 vers 16.
1: Van de lastjereva trok dat volk wieder naar Hazeroth en ze blijven door. Miriam en Aaron reden geen Moses ween zijn vrouw die van dat land Kush stond. Hij had zich een vrouw van Kush gevriet. En ze zeiden, redt hij haar dan alleen der Moses? Redt hij niet ook der ons? En de haar hier dat. Moses wie een zeer deemotje mens, deemotje als alle mensen abieerd. En de haar zeid voetste Moses en te Aaron en te Miriam, gaat eruit naar dat verzamelingszelt, die drie. En ze gingen alle drie doorgaan. Toen kwam de haar af en dem walgestende en kwam bed aan dem eingang van dat verzamelingszelt en roept Aaron en Miriam en ze gingen bij doorgaan. En de haar zeid, harste mol. Wan man gezond weer een profeet van haren is, dem wil ik mij openboren in bilderspraak oder een dreim met am rede. Aber zo steht dat nicht met mijn deiner Moses. Am heb ik mijn ganse huis onvertrouwd. Ik red on je feier ogen met am, zodat hij dat verstond en nicht derch verschlotene wird, en hij zag mij in mijn gestalt. Waarom heb je zo'n danische vers geen mijn deiner Moses te reden? In dem haren zijn oja brennt op geen aan en hij dreht zich waas. Ook de walsch verschwung van dat verzamelingszelt. En tschitsch, da wie Miriam van de leprakrankheid bedeit, dat ihre Hüt wit wee als Schnee. En Aaron dreht zich naar Miriam en wort aan, dat ze de leprakrankheid hoort. En zeet te Moses, mijn haar, laat deze zind nicht op ons blijven. Wie hebben zeer anbedacht gehandeld en hebben ons verzindigd. Laat Miriam nicht so zijn als een deutsche geborene kind, dat hol verfüllt is, wann dat van de mutter tschemt. Moses schreeg om haren, Gott heil er doch. De haar zeet Moses, wann er vor der Aar im Gesicht gespähe hat, wird sie sich dann nicht 7 Tage schämen? Lot er 7 Tage aufgesondert büter dort loger seine, nur dem soll sie weiter abgenommen worden. So wird Miriam 7 Tage aufgesondert büter dort loger, in dort Volk trock nicht wieder, bet Miriam weiter abgenommen wird. Nur dit verleiht dort Volk Hazeroth, en ze stelde er loge in de Paranwildnis op.
0: Dat opbejere van Aaron en Miriam. In Tabera rebelleerde de Israëlieten tegen God in zijn knecht Mose. En bij de lastjereva waren dat de uitlander. En nu, in Hazeroth, rebelleerde zijn ene familie. De Israëlieten waren naar Hazeroth gekomen. De algemeen geldje onordning van 15 gebod besteed doorn, dat wie de rechtmäßige autoriteit respecteren in aan je harsche zele. Mose wie die van God en je zade vierer voor Israël. Nu leende zich sogar Aaron en Miriam jen zijn autoriteit op en kritisierde am, wil hij een kushitische vrouw gevriet had. De chast wie je niet de eindelijke strijdpunt, dat probleem wie dat ze neidisch wieren. Dat is meelig dat Miriam een profeten wie in den heisten poste, den God ihrem broeder Mose gejeft had, nu zelfs hebben wil. Aber Mose wie een zeer geduldige man. Hij verzocht niet zich te verteidigen, denn hij had hem haren als zijn verteidiger. En God trop de drie dan naar de heilige woning. Dort bestroofde Miriam dan met lepra. En wens de onstettingsgevoer wordt ze voorts uit dem lager uitgescheid. Rast je niet zelfs, mijn lieve vriend, sondern jeeft God zijn zorn ruim. Et wel verjelte, redde haar, zegt het in Rema 12, vers 19. Waar er eenmaal bewijs ich hier Moses in je sanftmoed. De ongerepene man bed voor die am ongerepe had om haren. En waar er hield God am, en heilde Miriam. Ze moest over 7 Tage buitenhof vom Lager blijven. Wann dein Vind Hunger haft, dann jef am te eten. Wann du dort deest, so wurst du lehende Kohle op sin Kopf leie. En lot die nicht von dem Beisen unjachrie, sondern besieh dort Beise mit Gaudem, sagt es in Rema 12, Vers 20. Natürlich konnen sie dort Lager während dieser Zeit nicht ableisen. Ist nur dem, als die 7 Tage am Wiere in Miriam Bader am Lager abgenommen worden wie, konnen sie Hazeroth verloten und wieder tragen. Wegen einer Sünd von Miriam konnen 2 Millionen Menschen ihre Reise nicht wiedermachen. Wie traurig ist es doch, dass die Sünd von einem Gemeindeglied den jährlichen Fortschritt von einer ganzen Gemeinde bremsen kann. Denn von uns lebt China für sich selbst, und China stirbt für sich selbst, sagt es in Römer 14, Vers 7. Der Sinn von einem Gemeinde liegt auf die Auswirkungen auf die ganze Gemeinde.

0: De straat van Sinai bij de Jordan, Kadesh. De geschicht van Kadesh bildt den Hauptpunkt van de straat van Sinai bij de Jordan. Dit is een parallele te dem Roden Meer en de straat van Ägypten num Sinai. No Hebräer 3 van 7 bot 19 is dit een wichtige boodschap voor de Christen.
1: Zoals de Heilige Jezus zegt, vandaag wanneer je zijn stem hier worden, verhoudt je nog wat niet. Zoals dat passiert, als ze mij in de wildnis verzochten en ze mij zo geen onweren. Je voeders verzochten mij en stelden mij op een proef en hadden toch 40 jaar je zijn woord uit verandert. Door wie een woord uit passig over dit falsch en zegt, Emma ere zijn er hoort en ze verstonden mij weinig. Zo schwoer ik in mijn oor, ze zullen niet in mijn roenen komen. Zij junt verbreider, dat China van junt en bijzit en nicht leeft hoorthaft, dat van dem levenden God aufgemt. Red junt onjernander alle dag motto, solang als dat nog van dorkheid, dat sich van junt China derst die onschmerende zund hoortmokken laat. Wie je hier ganz wertlich te Christus, wann wie dat vertrouwen van Anfang bet ein vasthoule. So als je sagt es, van dork, wann je zine stem hiere, dan verhoort je nu hoorten nicht, zo als dan, als ze mij verzochten. Wer wäre die door je hier hoorde en doch je een aanwere? Wäre dat niet alle zonen die met Moses uit Ägypten uitgetrokken waren? En over wie moest God zich 40 jaar oeren? Wie dat niet over die door zindigde en dood in de wildnis liggen blijven? En wem zest dat God met een eid verspreidje dat ze niet in zijn roe nankomen worden als die aangehoorzaam waren? Zo zei wie, dat die nicht doornen komen konnen, wie sie nicht leefde.
0: Des Tijds betreit sich op all die van Mose uit Ägypten rütgeviert worden. In Kadesh rebelliert dort falsch jen Gott. Und statt in dat verheidene Land nennt de Tratje, wollen sie nu drei nach Ägypten gonen. Deswegen worden sie dort auch verurteilt, 40 Jahre lang in de Wüste in de jen van Kadesh rumtebiestere. In Hebräer 4 in de Vers 6 batien steht,
1: Wils dat nog zo staat dat einde in deze roe nankomen worden en die, den dat de eerste predigt wordt, nicht nangekomen zijn, wie ze nicht leefde en nicht gehorchte, stelt hij nog eenmaal einen dag, een van dag, door verreid. Lange tijd noher leidt hij derch David zei, van dag, wanneer je van dag zijn stem hier worden, dan verhoort je nu hoorten nicht. Wils wanneer Joshua aan te die roe gebracht had, wordt God nicht nachher noch von einem anderen Dach geredet haben. So jeft dort für Gott sein Volk noch eine versprochene Ruhe, eine Sabbatruhe. Dort ist so, wer an Gott seine Ruhe nennt, schämt, der ruht auch von seiner Arbeit, groß so als Gott von seiner.
0: Wo weit wie dort jene Ruhe in Kanaan mo ein Aufbild von der Ruhe ist, der Gott für alle Leben vorbereitet hat. Sie verstockte ihre Horte und sie versuchte Gott in Prode am Auf. Sie wäre an ihre Horte verbiestert und verstünde Gott seine wenig. Wie können den letzten Fehler morgen, wann wir Gott seine Verheitungen nicht in Anspruch nehmen und nicht daran leben? Die Tatsache, dass es sagt, von dort sehen wir unsere Horte nicht verstocken, bewiesen, dass die Möglichkeit noch besteht, wen ungehorsamen Unglauben nicht in diese Ruhe einzugehen. Andererseits bewiest het, dat het een eeuwige Ruhe geeft, die God voor die opbewoord, die woordhoofd en arm leven. Wie zullen ons voor de ongelooflijke heide, die ons van God traant? En wie zullen ons jenseits jeden dag ermonen, damit zich onze horte niet verhoorden? Als zonen die we aan Christus aandeel hebben, moeten we onze toeversicht van Anfang tot om eind oprecht houden. We moeten de verheidingen om geloven hier en aannemen. En wie moeten bemerkt zijn en die roe in te gaan en die we ons daarvoor houden en den ongeloven van de Israëlieten te volgen.

Goede Marius. Nou, wel leuk die een week bij nu. Was al je mooi tevreden? Allemaal zo zei. Ik zag op steden waar het aangezet en geschoft. En dat als je fan van einer dan dobi wiederkomt. En wanneer dan al ontvangt zich in richting uitgangsweg te bewegen met de tijd. Dan kon je einer al met weten, ja, deze week hebben we geen trofee gekund. Wat is dat? Hast het handje gekregen bij nu? We hebben vandaag vrijdag, den 18 september 2026. En voor al die wat we aangezet hebben, heb ik een goede nieuwsgierigheid. Dat zal van de arena in Sommerfeld en omgeend. Als het dan hier in Tres Palmas wordt, dat is dan wel een andere zaak. Weens, dat zijn nog twee ganz verschillende steden, kan ik mij allemaal zo ver. In Sommerfeld is het allemaal een beetje kuiler als hier. En veelmals rijd je 90% kans voor je en niet mooi ganz tijd om dat reine te hebben. Nou ja, wat allemaal. En dat zal van jou op je wetter zijn. En 90% kans voor je. 17 grad makkelijk worden en 24 grad opwarmen. En dan een langzame wind uit het oosten. Dat is wat de waardigste ons hier aangeven. De eerste kaf en mate. Er staat waar die en angelot was eva zaken nu te denken en vielleicht kams op je danken door die dat besteedt je za ja dat is fijn era vielleicht kams ernst van bij den punt ah ja du wud je ona vielleicht verhebt kane mal plenke anschalten en dan mal ne andere richting voor zo en dat nächste harch van zie dan nu mal in leut on.